dacht je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: This is Galaxy Radio.

prima, hei, ai tot din mână blasovit. Jij wil mee, maar jij hebt die de kati niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada, you ma pima. Umik isi, te wees doi na blakabima. Hollow punch, laten je dansen als kawina. Of je gaat vallen,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonsten. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie

0: is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En vier astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop! Stay tapped in!
2: Right here!
4: Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio. We are...
4: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
6: 7 o'clock energy is here.
2: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
6: That's right. Richie Styles and Tony Q in the building, which is straight down to that 10 o'clock. Good morning, 7 o'clock. False Basics is on the way. Talk about ding. But first, man, Bruno Mars is coming through with the I Just Might.
7: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
8: Yeah, as we come back to the hip-hop.
9: This is DJ Khaled.
10: Yeah.
9: This is Galaxy.Radio.
11: Hello, bro.
12: And there's two times.
13: SZA.
14: Drake.
15: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
16: Your number one for hip-hop, R&B, and

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
9: Hey.
5: Turn up! Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
10: 9 o'clock energy.
5: Are you ready? Well, let's go. Back to the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.
10: Waking you up in the morning time. Man, some Mary J. Blige coming through with that suitcase love. But we got 100 Tren and coming through right now. That's Kulas and Anton and Booth. Top of the morning to you, man. Good morning. It's 9 o'clock.
11: We are Galaxy.
12: Let's get it.
13: Bring the beat back.
14: Bring the beat. We back.
15: Let's get it.
16: This is where the biggest stars come to play.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzende, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio. We are...
7: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
11: Ja, ik weet niet of het jou ook opvalt, maar ik zie ineens veel meer Spaanstalige muziek om me heen. En ik vraag me af hoe dat precies zit, want waarom horen we bijvoorbeeld geen Duitse muziek? Waarom alleen die Spaanstalige? Ik heb daar een antwoord op, ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Is nog nooit echt van mij, Idali.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.
11: Ja goed, die gaan we dus zo meteen draaien. Maar eerst dus een beetje Spaanstalige muziek om een klein beetje die vibe alvast te gaan proeven. Zometeen hoor je dus nooit echt van mij in Idali naar Bad Bunny hier bij Galaxy Radio. Klein beetje dansen.

Ja, ik hoorde mezelf praten hoor. Ik zei nooit echt van mij, maar het is nooit echt van mij. Dali hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, versprekingen horen erbij, maar soms is het verspreken makkelijk. Als je bijvoorbeeld Spaanstalige muziek luistert en het wil meezingen. Ik versta er helemaal niks van, maar ik vind het heerlijk om te luisteren. En ik zie het steeds meer om me heen, Spaanstalige artiesten, muziek. Zo'n J Balvin, een Bad Bunny of een Faye die we wel eens draaien. En die muziek is al van alle jaren, maar het wordt weer helemaal booming. En een Bad Bunny is bijvoorbeeld de meest gestreamde artiest van afgelopen jaar. En ik voel me vooral af, waarom is toch Spaanstalige muziek zo aanwezig? Waarom hoor ik het zoveel? Waarom geen Duitse muziek bijvoorbeeld? Waarom horen we niet veel van de Duitsers? Waarom is dat? Want ook zij maken hip-hop en toch komt dat minder naar voren. Dat heeft te maken met het volgende. Kijk, door de streamingsdiensten wordt het steeds makkelijker om de grenzen te doorbreken. Vroeger had je nog wel echt dat je via een discotheek, via een club je muziek moest laten horen. Dan kwam het bij de radio en op die manier kwam het steeds meer door alle landen heen, zeg maar. En zo kon bijvoorbeeld een Gasolina groot worden, omdat ze daar merkten, het nummer werkt heel goed in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, in Spanje. En daar hoorden toeristen het ook weer. En op die manier ging het steeds groter en groter worden. Tot op een gegeven moment Gasolina dus wereldwijd werd. En ook dat gebeurt steeds meer met muziek, maar dan veel makkelijker door de streamingsdiensten, waardoor de grenzen een beetje vervagen. Ook even te maken met, ja, Spaanstalige landen, die zijn er gewoon enorm veel. Spanje is een wereldtaal, die hoor je bijna overal. Dus is daarin gewoon de Spaanse taal iets meer aanwezig en hoor je steeds minder van de Duitsers. Of in ieder geval hoor je minder van de Duitsers. Als voorbeeld natuurlijk, hè. Ook Nederlandse muziek is, nou, nog vooral best wel in Nederland. Begint wel de grenzen te doorbreken, maar het blijft nog steeds wel een beetje binnen de landsgrenzen. Helaas, maar goed. Wie weet komt er ooit een moment waarop de Nederlandse artiesten ook echt naar het buitenland gaan. Niet alleen maar naar België of Duitsland, maar ook steeds meer. Het zou leuk zijn. Hey, zometeen hoor je Balance hier bij Galaxy Radio. Na een throwback, die je wel kent waarschijnlijk uit 1986. Dat is lang geleden. Salt and Pepper komt eraan, push it. Galaxy. Yeah, I run the streets. Yeah, we are Galaxy.

0: Balance. Belangrijk voor, ja, voor iedereen wel, hè? Beetje balans in je leven. Een goede privé-werkbalans is daarin belangrijk. Heb jij die, vraag ik me af. Kun jij goed je privé scheiden van je werk? Of ben jij een workaholic? Ik moet zeggen, ik kan best wel een beetje een workaholic zijn. Ik hou van mijn werk, maar ik kan daarin mijn grenzen gelukkig een beetje bewaken. Ze hebben een mooie afterparty na deze Get It Sexy.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music. Hey,

0: En die hoorde je bij Galaxy Radio, de man die al jarenlang relevant is, dus Eminem. Die man die is inmiddels opa. En als je denkt aan een typische opa, denk je niet aan Eminem. Laat ik het zo zeggen. Hij is wel ouder geworden, maar hij lijkt nog wel een beetje hetzelfde als de Eminem van toen. Je hoort hem dus hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een track draaien van een artiest die zijn naam te danken heeft aan een cricket speler. Hoor je zometeen naar Genie Echo. So good.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Paul, ja, ieder nummer begint eigenlijk met zijn eigen naam. Tenminste, dat denken we eigenlijk al 20 jaar. Maar hij roept eigenlijk de naam van een cricketspeler. Jean-Paul hoorde je dus bij Temperature hier bij Galaxy Radio. En aan het begin hoor je dus altijd zijn eigen naam. Dat denken we dus al jarenlang. Maar er is een cricketspeler uit West-Indië. Die al jarenlang voor een bepaald team speelde. Hij woonde in Guyana. En deze man had een vrij excentrieke naam. Een aparte naam die wij in Nederland misschien niet kennen. Maar hij heette dus Shivnarine Chanderpaul. En Jean-Paul vond dat zo'n ontzettend toffe naam. Dat hij dacht, ja, die moet ik gewoon gaan overnemen. Vooral omdat het publiek meestal zijn naam ook riep. Dus iedereen was voor die cricketspeler. Riep zijn naam en Jean-Paul dacht, ja, maar dit wil ik ook. Ik wil ook gewoon dat mijn naam zo genoemd wordt. En het lijkt er best wel op, dus laat ik gewoon lekker aan het begin Chanderpaul roepen. En dan weet vast niemand dat ik eigenlijk een cricketspeler uit West-Indië aan het begin van wereldberoemde nummers gewoon opnoem. Eigenlijk best wel grappig. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Dat betekent dus dat jij mag doorsturen wat je graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. Jij mag even radio-dj zijn vandaag. Jij mag meestemmen over wat je graag wilt horen. Het mag een slow track zijn. Het mag een snelle zijn. Het mag een afro track. Hip-hop, R&B. Het maakt niet uit. Stuur het door, zou ik zeggen. Ik ga je zometeen uitleggen hoe dat precies werkt. Eerst nog, What You Know About Love. Pop Smoke hoor je.
1: What's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, this your boy Lil Durk.
3: It's Quavo. Hey.
4: This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.
6: The biggest stars.

Mocht nou een van de afgelopen nummers jouw lievelingsnummer zijn geweest, heb je geluk gehad, heb je hem al gehoord. Zo niet, en wil je jouw lievelingsnummer horen? Stuur hem dan door via de Galaxy Hotline.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Krista Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning en de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van

0: heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjaldan Anniversary.
5: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
4: Dit wil je niet missen.
3: We are
6: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
9: Het laatste uur van je ochtend gaat in. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En zometeen help ik jou mee richting de lunchpauze. En we gaan straks jouw favoriete working track draaien. Jij mag doorsturen via 085 029 4x2. Stuur maar door, ik hoor het heel graag van je.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
9: Zometeen hoor je Love Me Not na Ring My Bell hier bij Galaxy Radio.
10: You can

0: Love Me Now bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een track draaien die misschien minder snel verwacht hier bij Galaxy, maar die wel heerlijk is. En die komt uit de Zero's. Hij klinkt alsof hij uit de jaren 90 komt. Je hoort zometeen welke dat is. Eerst nog straks jouw favoriete working track die je mag doorsturen via de Galaxy Hotline. Ik hoor het graag van je. Stuur maar door.
1: Galaxy.radio. Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: En R&B.

0: Kijk, er valt mij één ding op wanneer ik zelf moet draaien in clubs of cafés. Ik word hierna wel eens gevraagd om een plaatje te komen draaien. Is dat mensen graag een nummertje willen aanvragen. Het ding is alleen, wanneer ik je nummertje niet meteen draai, vertrekken mensen eigenlijk al meteen. Omdat ze niet binnen een minuut hun nummer horen. Daarom dacht ik, bij Galaxy ga ik dat wel voor je doen. Jij stuurde je favoriete track door en ik ga hem nu voor je draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. We blikken even terug naar COVID. Naar 6 jaar geleden. Ja, het is 6 jaar geleden. Het gaat enorm snel. Het voelt minder lang geleden. Maar weet je nog dat er overal TikTok-dansjes oppopten? Iedereen was thuis, iedereen verveelde zich. En we gingen maar gewoon dansen om onze verveling een klein beetje tegen te gaan. En er was daar één dansje die het meeste opviel. Die kwam uit de urban tak eigenlijk, de hip-hop en de R&B tak. Hij heet namelijk de Toosie Slide. Je kent hem van Drake. Die gaan we hier draaien bij Galaxy Radio.
1: Galaxy plays all your favorites. Yo, what's going on? This is Drake.
2: What's up? It's Summer Walker.
3: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: Kleine John hoorde je bij mij, daarvoor je Michael Jackson, You Rock My World. Ja, ineens waardeer je hoe goed die muziek van hem eigenlijk is, hè? Een track uit 2001, wat een heerlijke plaat blijft trouwens. Zometeen hoor je Outkast, Roses, die je nog kent in 2003. We gaan wederom terug in de tijd naar Wiz DMC, Show Me Love, hoor je zometeen hier bij Galaxy Radio. Richting de lunchpauze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Everybody, you ready?
3: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
4: Skillet, baby.
5: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
4: Yeah.
1: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
2: Bring the real
5: hip hop.
2: Bring the hip hop back.
1: And back
6: with more bangers on Galaxy Radio.
2: We wreck the culture.
7: Man, we gon' get it up.
8: We are Galaxy.
9: What's going on? This is Drake.
10: 21 Savage.
11: This is a

Outkast werd ooit gevraagd om de Super Bowl halftime show te doen. Diegene die Bad Bunny ook laatst deed. Wat een enorme eer is als artiest en misschien nog wel bijna het hoogst haalbare. Alleen Outkast werd daarin gevraagd om nummers aan te passen en delen te playbacken. En daar zei Andrew 3000, ja, dat gaan we dus mooi niet doen. Ik kom alleen als ik mijn nummers echt zelf mag doen. En dat mocht niet, dus geen Super Bowl voor Outkast. Dus die hebben we helaas gemist. Wat je niet gaat missen is zometeen Santa hier bij Galaxy Radio. Russian komt eraan na deze Highest Flex.

0: Santa hoorde je Russian by Galaxy Radio. We bouwen op richting de lunchpauze. Zometeen Sydney Cracker die de lunchbreak mix voor je gaat draaien. En jouw lunchpauze welkom gaat heten. En iets meer power gaat geven aan jouw dag. Voor de rest van de dag. Want we gaan richting het weekend. En daar mogen we alvast wat energie voor sparen. Want het kan zomaar leuk worden. Hey, ik zie je volgende week weer. Tot maandag.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.
2: Pulling up with my friends. We are Galaxy.
3: Come on.
4: Hey, what's up? This is SZA.
5: It's your boy Lil Durk.
6: It's me, your boy Diddy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen.

0: tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio. We are.
5: Hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let me bring you back.
9: Bring it back.
10: Back to the
8: hip hop. Turn the music up.
4: More hip hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.
11: When it comes to putting in work.
4: Serving that hip hop, Afro, and dance hall for your lunch break.
12: Who that?
4: Here is DJ Sydney Gregor. Life on the Galaxy.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je echt kent. 10 seconden en je ligt bloot.

0: In de trap om mezelf op de radio. Snel gaat, je ziet dat ik snel tel. We doen geen tv, maar we doen naar Telstra. Pak het snel slag, dat is rapido.
1: Jojo, rapido.

0: Geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallers zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio. We are...
5: Hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
6: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
9: Back inside that hip-hop and R&B.
10: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
11: Light them up.

or online at galaxy.radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Heb jij gemist uit Afro Losjes On Air?
2: Ik moet je even corrigeren, het was 4 dagen.
3: Sorry.
2: Binnen 1 week 7 miljoen streams trouwens ook. Mijn team, zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
1: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real
0: African vibe. Galaxy Radio.
4: Hi guys, I'm Tims.
5: Hold up, wait.
6: Eloise Shimmy.
7: Hey, this is Giveon.
0: Make us the number one preset on your car radio.
8: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
9: Hey, yeah, we back.
10: You ready for it?
0: Back to more. Yeah. With all your favorites. We are Galaxy Radio.
4: I know I.
11: Hi, I'm Tems.
4: I know what you need.
0: Let's slow down with Tems.
4: Yeah, yeah, yeah.
0: What you need now

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.

0: are Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjelde viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelde Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: We are
2: hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
5: We back.
6: Rolling 10 joints in a row.
7: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
9: Light them up.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: zitten geen pistas. Ik heb nooit gewacht op je kozijn, tja.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, listen. Everywhere I go, everywhere I go.
1: Download our free

0: niks meer zeggen tegenwoordig.
1: Nee, het is,
0: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
1: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
0: ja, ik heb gewoon de
1: eerlijke je kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Bro, je zit ondergedoken.
0: Ja, precies. Ga je maar er eens. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is een mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
1: Het is trouwens Femke, geen Femke.
0: We gaan weer beginnen.
1: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier op Galaxy.

0: W ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
3: Hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
5: We back.
6: Rolling 10 joints in a row.
7: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
9: Light them up.

0: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Woep woep.
2: Drijf gaat zingen.
3: Op de radio.
0: Wat weet jij?
2: Ik weet helemaal niks, vriend.
0: Jij
2: ja,
0: weet niks?
2: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: This
5: yo, what up?
4: Is what your favorite station sounds like. Yep.
6: What's up? It's Lil Baby.
7: Yeah, Future.
8: Hey, what it do? It's Jacquees.
9: You know who I am.
4: Galaxy Radio.
10: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here. Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: Galaxy Radio.
16: It's Friday day.

0: Giveon. Of nee, Giveon Friday. Ik was aan het luisteren naar Giveon.
1: Oh, daarom.
0: Ik was aan het luisteren naar Giveon. En toen dacht ik, hoe zou het met die man gaan?
1: Maar nou, goed. Gaat goed hoor met hem.
0: Het is Friday, day. En dat betekent dat de bende van ellende. Yo girl, ik ben er. Angie is er ook.
1: Ja.
0: En we zijn er om je weekend in te helpen. Jawel, en dat doen we van 4 tot 7. Met deze gezellige Is Friday Day Show. Ook op deze regenachtige herfstdag. Angie, want my god.
1: Ja,
0: je ziet het meteen in het verkeer.
1: Ja, maar ook gewoon, ik weet niet, het is niet lekker.
0: Nee.
1: Ik zat op kantoor. Maar heb ik echt energy, hè?
0: Heb je energy?
1: Ik weet niet hoe lang het blijft, want ik ben net ergens gestopt om wat te eten te halen.
0: Oh.
1: Maar ik voel me helemaal energetic.
0: Helemaal energetic. Ja, dat is zeker een woord. Dat is zeker een woord.
1: En jij, hoe voel jij je vandaag?
0: Ik voel me goed.
1: Ja,
0: ik voel me goed. Ik ben de dag lekker gestart met een pilateslesje.
1: Zo?
0: Ja, dat doe ik heel graag.
1: Lekker bezig, hoor.
0: En even de haartjes zijn weer gewassen. Oh, ik moest ook nog eventjes naar de...
1: Heerlijk.
0: Nou, dank je wel. Ja. Ook nog eventjes naar de mondhygiënist geweest. Ik heb al mijn errands gedaan.
1: Zo. Hoeveel ben je opgestaan?
0: Girl, weet je... I'll be doing my thing.
1: Jij bent lekker bezig geweest.
0: En hoe is jouw vrijdag tot nu toe?
1: Ik was gewoon lekker op kant.

0: door en waren we lekker aan het voorbereiden voor deze show natuurlijk weer met de stagiaires, Aiden en Jaden.
1: Oh,
0: Aiden en Jaden,
1: dat ruimt, I love it.
0: En daarna ben ik lekker hierheen gekomen.
1: Aha, oké.
0: Dus het was een leuk dagje eigenlijk wel, chill.
1: That's good.
0: Ja, toch?
1: That's really good. Ja, absoluut, absoluut. We hebben natuurlijk weer een bomvolle show.
0: Ja.
1: Met een bizarre story, met zometeen de throwback, waarvan de hint, ja, ik wilde zeggen jaren 90, maar daar heb je dan niet zo heel veel aan.
0: Er is heel veel muziek toen uitgekomen.
1: Ja, dus dat. Laten we zeggen, Jermaine Dupri en Brian Michael Cox. Een nummer die hen hebben geproduceerd.
0: Oh, nee, ja. dat kan ik... Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, I know.
0: Dan ga ik even googlen zo.
1: Ja, misschien zou je dat inderdaad wel kunnen doen. Dan kom je erop uit. En we hebben natuurlijk ook Juicy Gossip.
0: We hebben gossip weer. We hebben ook een hele leuke partyagenda met allerlei leuke feestjes. Want weet je wat eraan komt?
1: Nou?
0: Er komt Halloween aan.
1: Er komt,
0: en het
1: ja.
0: begint nu al een beetje.
1: Ja, dat is waar. Er komt Halloween aan. En ik ben dit jaar... I'm ready to go.
0: Voor Halloween?
1: Ja.
0: Ik ben nog nooit eigenlijk verkleed gegaan volgens mij. Jij?
1: Ik wel.
0: Serieus?
1: Ja, een keer. Wat was ik toen ook? Oh nee, maar wacht. Nee, het was niet per se verkleed als iets. Of wel? Maar als ik erover na moet denken, zal het wel niet heel erg, iets geweldigs geweest zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat je ons daarover gaat vertellen. Qua muziek heb ik natuurlijk ook van alles voor je klaarstaan. Drake, Lil Wayne, Megan Thee Stallion, Dior. Ja, ik weet je, van alles. Maar we gaan beginnen met Brian MG en Distortion en Grenzeloze Liefde.

0: crazy.
1: January 31st, My Truth, YFN Lucci, hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor je throwback. En ik had je net als hint gegeven dat het Brian Michael Cox was, tezamen met Jermaine Dupri, die het nummer heeft geproduceerd. En ik ga je niet langer in spanning houden. Het nummer is Straight Up van Shantae Moore. En mocht je haar niet kennen, wat?
2: Is het echt, denk ik, ken ik dit nummer?
1: Oh ja, absoluut.
2: Maar die naam zegt me even niks.
1: Nee, en daarom, weet je, dacht ik... Eigenlijk wilde ik gewoon meteen bam erin gaan. Toen dacht ik, maar misschien kent niet iedereen Shantae Moore.
2: Het zegt me even niks, nee. Dus, ik ben benieuwd. Ja, tell me.
1: Nou, Shantae Moore komt uit Amerika. San Diego, California om precies te zijn. En net zoals de Whitney's van de wereld en vele R&B-artiesten... is zij opgegroeid met gospelmuziek. En haar carrière begon in de jaren 90 of zo. In 1992 heeft ze haar debuutalbum, dus ze is al echt een tijdje bezig, uitgebracht. Het heette Precious. En ja, ze heeft een hele krachtige stem, een hele warme, soulvolle stem. En is dus echt al flink wat jaren in de game. Dit nummer, Straight Up, dat is 26 jaar geleden alweer uitgekomen. Damn. Elke keer als ik het jaar 2000 zie, dan denk ik, Jesus. Oh, de tijd vliegt. Maar goed. Dus Shantae heeft voor dit nummer samengewerkt met dus Jermaine Dupri en Brian Michael Cox. Daarnaast, naast Dupri, want die heeft het nummer ook geschreven, heeft Cynthia Loving, die je kent als Lil Mo, die ken je sowieso, ook meegeschreven aan het nummer. Ja.
2: Grappig.
1: Dus flink wat bekende namen die met haar samen hebben gewerkt al. Met wie zij heeft samengewerkt. En in Amerika werd dit nummer eigenlijk een beetje een bescheiden hit. Mm-hmm. In, even kijken, Engeland ging het een stuk beter. Dan was het de 11e plek. Want in Amerika was het 83 van top 100, zeg maar. Dus dat is niet heel hoog. En in Nederland kwam het in de top 40 terecht op nummer 36. Dus het was een bescheiden succes. In Engeland ging het helemaal los. Maar het is gewoon een geweldige zangeres. En ik denk absoluut dat als je het nummer hoort, dat je meteen weer weet wie dit is.
2: Ik ben benieuwd. En waar ik weet het even niet. Ja.
1: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, let's get into it. De throwback van vandaag is Shantae Moore met Straight Up.

0: of culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want ja, je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
3: This is
1: the sound.
3: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip-hop.
5: Hip-hop.
6: Balling hard on another hemisphere. Somebody

0: Lil Wayne, Future en Drake met Love Me. En daarvoor Bad Bunny met David Aramas foto's. En ik vind het tijd voor een bizar storytje.
1: Galaxy Bizarre Storytime.
0: Bizarre Storytime. Ja. Ik heb dit keer een bizarre story voor je uit Rosenberg, Texas. Verenigde Staten. Nou, alhoewel, zo verenigd vind ik ze helemaal niet meer. Met al het gedoe wat er gebeurt. God. Maar goed, to each their own. En ik moest hier een beetje om lachen. Eens?
2: Okay, tell me.
0: Het was bizar, maar het is ook zoiets van... why would you do that? Okay, stel voor, het is 4 uur 's nachts.
2: Ja.
0: Ja. En je moet heel nodig naar het toilet.
2: Ja.
0: En je bent niet thuis.
2: Okay.
0: Je bent out on the streets.
2: Wat doe je daar?
0: Je bent out on the streets. En je moet dus heel nodig naar de wc. Alles is dicht waar je dan ook maar naartoe kan gaan om naar het toilet te gaan. Want het is 4 uur 's nachts, dus restaurants en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Supermarkt is dicht, want daar kan je soms ook nog naar het toilet. En dan denk jij bij jezelf, weet je wat ik doe? Ik ram gewoon mijn SUV door die supermarkt, zodat ik naar het toilet kan.
2: Hè? Was dit een man of vrouw?
0: wat denk je?
2: Hè?
0: Wat denk je? Wie?
2: Welke van de twee? Een man zat toch buiten?
0: Nou, het was wel een man. Het is daadwerkelijk een man geweest, een 60-jarige man, okay. Die dacht bij zichzelf, weet je, dat toilet, ik moet gewoon echt heel erg nodig naar het toilet. En dat deze supermarkt die dicht is, I don't give a F. Dus 4:30 in de ochtend is hij met zijn SUV door een supermarkt gereden in dus Rosenberg, Texas. De winkel was dicht, deuren waren op slot. En hij dacht, ik ga niet meer zoeken, dit is wat het is. Ik rij gewoon, weet je, dwars door die glazen ingang van de apotheek van deze supermarkt. En weet je, ik ga gewoon mijn ding doen, want I can't.
2: Maar was hij aan de scheiteritis of wat? Wat is dit ding?
0: Ik ga zo stuk. Ik weet niet of hij nummer 2 moest doen. Maar ik weet wel dat heel die winkel was natuurlijk helemaal opgefokt. Het glazen deuren, heel dat frame is kapot gegaan. Glas overal. Niet echt. Hij moest gewoon heel nodig naar het toilet. En hij heeft het ook omschreven aan de politie, want uiteraard is hij aangehouden. Ja. Van ja, het is geen ongeluk. Het was opzettelijk. Ik moest naar het toilet.
2: Ja, maar ik denk dat hij heeft geluld. Dat dit gewoon een smoes is.
0: Maar wat denk je, waarom zou hij dat
2: misschien
0: anders doen
2: dan? Misschien wou hij ze overvallen en heeft hij gezegd, ik moest naar de wc. Dan wordt het toch wat minder erg.
0: Oh my goodness.
2: Nee, ik snap dit niet. What the...
0: De politie heeft een berichtje bijgeschreven toen het online kwam met... Ja, I guess when you gotta go. You gotta go? Of zo?
2: Maar dus, het is ook nog een man.
0: Ja, het is een man. Hij is gearresteerd, aangeklaagd voor criminal mischief. Omdat hij dus voor $10,000 aan schade heeft veroorzaakt.
2: Oh
0: en,
2: my god.
0: Het is ongeveer $50,000 aan schade. En het mooiste detail van heel het verhaal, en ook wel een beetje zorgwekkend, is dat er gewoon in het andere gedeelte van de winkel... Dat er wel mensen daar, medewerkers daar waren.
2: Hè, waarom?
0: Ja, ik weet niet of ze misschien nog aan het vullen waren of whatever ze dan doen na sluitingstijd.
2: Dus maar, hij kon gewoon aankloppen eigenlijk?
0: Nou ja, eigenlijk niet, want ze zijn natuurlijk gewoon dicht.
2: Ja,
0: maar hij kon, ja, wat je zegt klopt wel. Hij kon ook denken van ik klop gewoon even aankloppen.
2: Heel bizar. Maar eerlijk, weet je nog die tijd dat het coronatijd was dat je gewoon nergens kon plassen?
0: Ja, oh.
2: Hey.
0: Nou, dan kan je dus gewoon je auto door een supermarkt heen rammen.
2: Dus dat?
0: I guess. Nee, ik vond het zo... daarom zeg ik, ik moest er een beetje om lachen van who does that? En anderzijds, je bent ook wel gewoon een beetje gek in je hoofd. Want why?
2: Ja, dit is raar.
0: Ja,
2: ik ga gewoon in de bosjes, pak een blad.
0: Pak een blad. Ja, en je bent een man ook.
2: Vroeger toch ook.
0: Je kan gewoon staan en eventjes aftikken dan,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, misschien moest hij schijten.
0: Ja, dat,
2: en dan kon hij gewoon met blaadjes of gras.
0: Heel eens gras. Blaadjes, okay, maar gras. Anyway, je kan aan ons horen dat we het disgusting vinden. En dat ook wel gewoon een soort van ook heel erg grappig of zo. Ik ben wel benieuwd om te weten wat jij ervan vindt. 085-029-4x2 is het nummer waarnaar je mag whatsappen of een VM'tje kan sturen. Ik ben gewoon benieuwd. Ik ben gewoon echt benieuwd. Laat het ons weten. Ik heb Kaya Imani zo meteen voor je klaarstaan met gevaarlijk. Precies ook wat deze man was.
1: This is Galaxy.
3: New year.
1: New music.
3: What it look like, baby.
1: Galaxy feature music.

0: It's my girl Megan Thee Stallion, Majuki Shiba, and my Mushi here on Galaxy Radio. And it's Friday, It is definitely. En ik heb net een bizar story met je gedeeld. Mocht je het gemist hebben, zal ik het even voor je terughalen. Je moet naar het toilet en het is 4:30 in de ochtend. Geen enkele supermarkt laat je naar binnen. Restaurants zijn gesloten en je denkt, weet je, ik ram mijn SUV gewoon door dat ding heen. Want ze moeten me gewoon laten plassen. Dat is wat de 60-jarige man deed.
1: Of poepen.
0: Ja, dat weten we inderdaad niet. In Texas, the United States of America. En we zijn gebeld er al even over. En we hebben natuurlijk flink wat reacties ook binnen. Want het is ook gewoon een gek verhaal.
2: Ja, wat zei meneer aan de telefoon? Want dat heb ik natuurlijk niet gehoord.
0: Oh, dat is waar. Ja, die zei, ja, dat is wel savage. Dat je dat gewoon doet. Dat je gewoon, ik geloof het bijna niet. En dat snap ik. Dat snap ik. Hij zegt, is het wel echt waar?
2: Ja, en, het klinkt ook echt als echt crazy.
0: Ja, daarom toch? Maar ik kijk nu echt, je kan het bekijken op Fox News. Mm-hmm. Fox 26, dan zie je die foto. Glas ligt overal.
2: Oh, wow.
0: En het is, ja, daadwerkelijk, die auto is gewoon door de front door. Is bizar.
2: Ik vind deze reactie van Nadia.
0: Nou.
2: Maar ik wil vooral weten of hij uiteindelijk naar de wc is geweest.
0: Girl, you and me both.
2: Wat heeft hij gedaan?
0: Ja,
2: heeft hij in zijn broek gepoept? Of mocht hij naar de wc? Wat is er gebeurd?
0: Misschien omdat hij zoveel adrenaline had en zoveel woede, is het allemaal weer naar binnen gegaan. Kan dat?
2: En deze Rico, 50.000 euro. Of 10, wat was het?
0: $50.000.
2: Dollar, schade voor een toiletbezoek. Ja. Ik vind die 1 euro van tegenwoordig al veel.
0: Girl, echt.
2: Doe normaal.
0: Ik weet nog dat het 20, 25 cent was.
2: Ja, nu is het gewoon. Ik was laatst ergens 1,50.
0: Ja, we hebben.
2: Doe normaal.
0: Onze leeftijd nu sowieso ook verklapt, maar ik vind het echt wild. Even kijken, Sanne die zegt, sorry, maar als je zo nodig moet, is dit toch niet de oplossing? Ja, dat, nee, voor ons niet, voor meneer wel. Oh mijn god, even kijken hoor. Kevin die zegt, ik hoop echt dat die wc het allemaal waard was. Melissa die zegt, bro, dag echt, de supermarkt is dicht, geen probleem. Maar gewoon zelf ingang. Ja, hij dacht all of the above. Hij dacht het allemaal. En dat heeft hem dus flink wat geld gekost, hè?
2: Mm-hmm.
0: En ook, een arrestatie.
2: Ja, nou, heel jammer. Ik hoop dat hij daar wel een wc... Volgens mij heb je een wc op cel, toch? Dus dan kan je heel de dag gaan.
0: Dan kan je heel de dag gaan. Je bent zo vervelend. Maar dat klopt wel, ja. Je hebt wel gelijk. Nou goed, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur gekomen. We gaan het tweede uur van de show zo meteen in. Dan is het tijd voor juicy gossip en een vraag van de dag. Ange, waarvan... Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat de reacties gaan zijn op onze vraag van de dag.
2: En we hebben al wat reacties, want we hadden hem al op de socials gegooid deze week.
0: Klopt.
2: Dus ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen.
0: Ja?
2: Wil je sowieso iets zeggen? Stuur ons een berichtje met 085-029-4x2.
0: En dan heb ik Dior voor je klaarstaan met Go Mama.
3: This is... Break it, get down.
4: Yeah.
3: Break it down.
4: Hip-hop.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Go to instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam.

0: Burna Boy, Steel Bangers, mijn birthday hier op Galaxy Radio. En het is officieel weekend.
1: What? What?
0: Ja, althans, weekend. Als je natuurlijk een 9 tot 5 job hebt. En zo niet, dan zijn we er ook voor je. Zoals elke week. We zijn in de tweede uur aangekomen. Het is officieel 5 over 5. Wat betekent dat je nog 2 uur van de Friday Day Show te gaan hebt. En in de tweede uur gaan we juicy, juicy gossip bespreken. En de vraag van de dag. Ja, ja, ja. En zoals Ange al zei, de vraag van de dag hebben we al even uitgezet op de socials. En ik heb al wat reacties gehad.
1: Ja, ik ook.
0: Zeer uiteenlopende reacties. Maar vooral mannen die niet zo goed konden omschrijven waarom dat al nou het antwoord was wat het was.
1: Ik kreeg vooral reacties van vrouwen.
0: Oh, echt? Oh, maar dat vind ik dan ook wel heel tof.
1: Maar we gaan het er zo over hebben.
0: We gaan het er zeker zo over hebben. Dus ik zou zeggen, hou hem gewoon hier. We hebben qua muziek de playlist. Ik weet niet of je het door hebt, maar zeg maar van 4 tot 5 hebben we gewoon nog een beetje, houden we rekening met je. Je bent nog aan het werk, je bent nog aan het typen. Je bent misschien nog in een meeting, want je komt uit een meeting. En dan vanaf 5 uur zetten we hem gewoon even lekker in. Met wat meer up-tempo nummers. Met
1: we
0: wat
1: need
0: meer
1: that.
0: Party nummers.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch? Ik heb Aria Star voor je klaar staan met Where Do We Go?

0: SFB en Ronnie Flex met One Time en Ange. Ja. Ik heb meteen een prangende vraag. Hebben wij, meneer Flex, ook misschien in de New Music Friday? Want ik weet dat hij iets heeft uitgebracht.
1: Ik kan je zeggen, hij staat op nummer 1 van onze New Music Friday. Want ik vond het een heerlijk nummer.
0: Ja, ja,
1: ik hoorde hem al heel de week voorbij komen. Mm-hmm. Toen dacht ik, moet erin, toch?
0: Ik snap je. Ja. Ik snap je. En we vragen je natuurlijk altijd om gewoon, weet je, wat te laten weten. Gewoon een leuk VM'tje te sturen of een nummer aan te vragen. Nu hebben we beide een Ange. Deze komen van jou af, denk ik.
2: We willen graag Cervante met Kleine John aanvragen. Het liedje heet, hoe heet die?
3: Nog steeds.
2: Hoe heet die? Thanks.
0: Nou, Ange heeft het daadwerkelijk voor je gefixt, hoor. Ange heeft het zeker voor je gefixt.
1: We gaan het fixen.
0: We gaan hem voor je draaien. Ik heb alleen geen naam gehoord.
1: Volgens mij Julio.
0: Ah, Julio. Oké, okay, yes. Nou, Julio, voor jou komt hij eraan. Cervante met kleine John nog steeds.

0: Bees and Honey, Omalay en Egyptian hier op Galaxy Radio. En ik heb je een vraag beloofd, zoals elke week. Let's go.
1: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: En de vraag van deze week luidt als volgt. Waarom vinden mannen het vervelend om cute genoemd te worden?
2: Ik vind wel dat we daar even bij moeten vertellen hoe we bij deze vraag komen.
0: Absoluut, absoluut.
2: Want vorige week zaten wij lekker op de bank.
0: Ja.
2: Ergens.
0: Na de show, nog even een beetje na te praten.
2: En we zagen een guy en hij was echt cute.
0: Echt. Enorm echt cute.
2: Dus jij zegt... weer met je grote mond. Ja. Wat zei je nou? Ik zeg cute.
0: Ja, je bent echt cute. Ja, weet je wat het was? Hij was ook heel attent,
2: ja, dat vond
0: ik.
2: Ook, ja.
0: Ja, hij had namelijk wat meegebracht. En ja, ik heb nogal een grote mond. Dus ik zeg dat dan ook gewoon. Dan denk ik, nou, mannen heb ik vandaag toevallig nog gezien. Ja. Mannen krijgen gemiddeld, de gemiddelde man dus ongeveer. Mm-hmm. Hoe je dan ook een gemiddelde man ziet. 20 complimenten per jaar.
2: Oh, dat is best weinig.
0: Ja. I know.
2: Maar mannen geven elkaar ook geen complimenten, heb ik het idee. Weet ik niet, maar niet zoveel als wij vrouwen,
0: klopt,
2: denk ik.
0: Klopt.
2: Maar eens, vrouwen zijn ook haatdragen tegen elkaar. Maar waarom vinden mannen het niet leuk als we zeggen, you are so cute.
0: Like, you're cute, oh, whatever.
2: Je bent echt cute.
0: Ja. Met wat meer, wat smeuiger erin.
2: Hoe zou
0: dat
2: je
0: kan
2: dat kunnen zeggen?
0: Ja, je kan het op verschillende manieren zeggen. Het is gewoon een quest geworden voor me nu. Dat ik denk, wat is dat ding met het woord cute?
2: Ja, dat is toch cute?
0: Wij vinden van wel. Maar goed, dat is dus de vraag van de dag. Waarom vinden mannen het vervelend om cute genoemd te worden? En dat betekent niet dat alleen mannen mogen reageren. Jij als vrouw zijnde, of eigenlijk hoe je je dan ook identificeert, mag ook reageren. Ik ben gewoon benieuwd. Wij zijn benieuwd wat je daarvan kan maken. En ik wil wel een goed argument, hè? Niet iets doms.
2: Ja, wel gewoon met iets komen. Dus 085-029, 4x2.
0: Yes.
2: Waarom vinden mannen het vervelend om cute genoemd te worden?
0: En dan denk ik, terwijl je daarover aan het nadenken bent, terwijl je dat berichtje naar ons gaat tikken, ga ik gewoon weer even lekker wat muziek voor je draaien. En dan rollen we zo meteen de gossip in. En oh, ik ben zo benieuwd naar wat je weer klaar hebt liggen voor ons.
2: We gaan het sowieso hebben over Chris Brown.
0: Greedy?
2: Laat ik zeggen over de Browns, want het zijn meer dan één Browns.
0: Oh, yeah. Okay. I rock with that. I rock with that. Ik rock ook met Ashanti. Rock with you.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Carjé en DNA show.
1: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
2: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
1: Een relatieprobleem?
2: Een toxic friendship?
1: Of zit jij misschien in de knoop?
2: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
1: Nou, stuur dan nu je verhaal via de Carjé en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
3: De Carjé en DNA...
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Show Me Love with the MC met Bees and Honey. And it is your time to shine.
1: What you wanna know?
2: All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feed.
1: Give it to you.
2: This is the Galaxy Gossip Tea Time.
3: Ja, de Browns. Ik had het er net al over. En dan heb ik het over Chris Brown en Diamond Brown. Het zijn geen broer en zus. Nee, dat zijn exen van elkaar. En Diamond Brown heeft dus een dochter van Chris. En die heet Lovely. Hij heeft trouwens 4 babymama's nu.
0: Klopt.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Nou, daar heeft Diamond het deze week uitgebreid over gehad. Want ze is super boos. Eigenlijk vond ik het een beetje lijken alsof ze boos was vanaf zijn laatste babymama.
0: Had jij dat? Meerdere mensen hebben dat gezegd.
3: Ja, toen begon ze echt boos te worden.
0: Want daarvoor was er, ja, not a peep from her. Maar nu is het wel echt.
3: Dus ik weet niet helemaal wat er is gebeurd. Wat ik wel zag, want ze heeft een 10 minuten langdurig filmpje opgenomen. Waarbij ze zei dat ze dus, dat die nieuwe babymama Jada heet ze. Mm-hmm. Dat zij dus eigenlijk eerst vriendinnen met haar was. En zo bij Chris is gekomen. Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat zei ze in haar filmpje.
0: Okay.
3: Maar waar ze dus nu boos om is. Ze zegt, Chris is er niet voor zijn kind. Chris betaalt niks. Hij heeft wel een huis voor haar gekocht en 2 auto's. Maar ze moet alle kosten daarvoor gewoon zelf betalen. En ze verdient zelf voor zichzelf maar $1,500 per maand. Dat is best wel weinig eigenlijk.
0: Hé? Maar wat doet ze dan?
3: Ja, ik denk dat ze influencer is. Wat
0: nou,
3: denk
0: dat
3: jij?
0: Influencer niet goed.
3: Ik heb geen idee.
0: Mijn god.
3: Ja, maar ik weet niet wat zij doet. Ik zie haar niet in de supermarkt werken of zo.
0: Nee.
3: Ik weet het niet.
0: Nee.
3: Maar ze zegt dus dat de kosten voor haar dochter €8,400 zijn. Dus ongeveer €8,000.
0: Where?
3: Het is heel veel, maar ik snap het wel. Want het is de lifestyle die ze wil creëren voor haar dochter. I don't know. Maar je kan ook gewoon naar een normale winkel gaan voor die kleren.
0: Ja.
3: Want ik weet niet welk kind $8,000 kost.
0: Ja, per maand, hè?
3: Per maand.
0: Dat is gewoon wild. Want ze zeggen dan altijd lifestyle. You need to downgrade. Want je zegt dat je dat geld er niet voor hebt. Dan heb je dat geld niet.
3: Hoezo? Ja, maar $1,500 is wel echt weinig.
0: Ja, dus dan your money up.
3: Voor een heel gezin. Als je in zo'n buurt in Amerika woont, is dat wel weinig. Maar dan moet je gaan werken. Of dan moet je iets anders gaan doen.
0: Of dat huis verkopen en een kleiner huis gaan zitten.
3: Maar wat ze dus zegt is dat, of Chris zegt dat hij €10,000 per maand geeft. Zij zegt nee, dat is helemaal niet waar. En zij vraagt nu kinderalimentatie. Weet je hoeveel?
0: Nou?
3: €45,000 per maand.
0: Is crazy.
3: Maar je kind kost €8,000. Hoezo heb je €45,000 nodig dan?
0: Waarschijnlijk voor de hypotheek, wat je zegt. Want als ze al de kosten van die auto, weet je, al de boodschappen,
3: kijk,
0: al haar dingen.
3: Chris kan het wel missen.
0: Ja.
3: Maar ik vind het vrij hoog.
0: Ik vind het heel hoog.
3: Ik wil bijna ook een kind van Chris nemen. Want als ik dat krijg. Maar ja, uiteindelijk, ze zegt dat ze niks krijgt. Dus je hebt er ook helemaal niks aan. De zaak loopt nog, dus ik hou jullie hiervan op de hoogte. Rihanna, die had deze week haar cosmetica merk. Had ze een soort van livestream. Waarbij ze ging laten zien wat ze allemaal heeft. En ze werd daarbij ook geïnterviewd door 2 dames. En die vroegen de vraag die we allemaal willen weten. Hoeveel onuitgebrachte nummers heb je eigenlijk liggen?
0: En?
3: Wat denk jij? Of
0: nou,
3: heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het wel gezien, maar ik begreep. Want ik kwam er half in dat filmpje of zo. Ze liet de product zien en toen zei ze zoveel van dit is, weet het niet.
3: Ja, nou, rond 170 nummers. Dus deze vrouw kan echt wel een paar albums uitbrengen.
0: Ja.
3: Ze heeft dus sinds 2016 geen album uitgebracht. En dat is al 10 jaar.
0: Ja, dat is dit jaar 10 jaar.
3: En dat is echt lang. Ik denk zelf dat zij denkt, waarom zou ik nog muziek maken? Weet je, muziek en optreden is echt zwaar.
0: Ja.
3: En ik denk dat zij gewoon zoiets had, ja, ik vind dat helemaal niet meer belangrijk. En ik ben gewoon lekker met mijn gezin, met mijn kids. En ik vind het helemaal prima zo.
0: Snap ik ook, want ze is een moeder van 3 kinderen. 3 jonge kinderen ook nog. Dus ja, ze hoeft het ook niet te doen.
3: En eigenlijk vind ik gun het er ook gewoon.
0: Ik snap je.
3: Dat ze gewoon lekker de leven leidt.
0: Ja.
3: En als ze nog een keer een liedje wil uitbrengen, dan doet ze zoals ze dat vast wel doet.
0: Van die 170, ja.
3: Of een nieuwe kan natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja.
3: Hey, Messi. Ik weet er natuurlijk niet heel veel van. Ik heb er even in gedoken. Lionel Messi, die is gestopt. Nou, niet gestopt met voetballen.
0: No.
3: Maar wel voor Argentinië. Dus voor zijn interlands die hij daarvoor speelde.
0: Ja.
3: En hij heeft deze week zijn laatste wedstrijd gehad. En nu gaan er een beetje geruchten of ze hebben het erover of hij dus bondscoach gaat worden van zijn land. En ik wil dat echt zien. Ik weet niet.
0: Ja, waarom?
3: Ik weet niet. Zou hij daar zin in hebben? Want hij voetbalt nog wel. Dus waarom zou je... Ja, ik weet niet.
0: Maar is dat, bedoelt hij dan niet als hij volledig klaar is met voetballen? Ja, hoe misschien. Oud is die man eigenlijk nu ook?
3: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou goed, ik denk als hij helemaal klaar zou zijn met voetbal, dan ala. Maar nu al?
3: Ja, daarom dacht ik van, het is wel vroeg. Oh. Nou, hij heeft aangegeven dat hij liever dus de eigenaar wordt van een voetbalclub.
0: Okay.
3: Hij is al eigenaar van een Spaanse club. Maar ja, misschien wordt hij ook in Argentinië...
0: Ja, nou ja.
3: Of wordt hij de bondscoach? We gaan het zien inderdaad. Dit vond ik wel een leuk bericht. Het is niet over een bekend iemand, maar ik vond dit wel heel erg grappig. Een 54-jarige Amerikaanse man. Die heeft celstraf gekregen.
0: Ja.
3: Omdat hij dus AI-muziek ging maken.
0: Ja.
3: Dus gewoon ja, met een bepaald programma. En dat dan op de streamingsdiensten zetten. Maar waarom is hij nou veroordeeld? Omdat hij ook nepstreams kocht. Dus naast dat het neppe muziek was, had hij ook neppe luisteraars.
0: Hè?
3: En hij had 80,9 miljoen streams. Nou, dan heb je echt wel wat verdiend hoor.
0: Zeker.
3: Miljoen streams. 80,9 miljoen.
0: Wauw.
3: Dus dit is eigenlijk volgens mij de eerste persoon die hier echt voor is veroordeeld.
0: Maar wat is dan de straf? Weten we dat
3: 18 maanden cel.
0: Dat
3: en
0: is
3: toch wel een jaartje weg.
0: Ja, maar het is ook stom wat je doet. Waarom?
3: En dan kom je in de gevangenis. Wat heb je gedaan?
0: Ja, AI-fraude met muziek.
3: Neppen.
0: Jeetje, joh.
3: Maar het is gewoon fraude, dus ja.
0: Gek. Heel gek.
3: En wat ook wel grappig is, Taylor Swift wordt natuurlijk echt heel veel geluisterd. En hij had dus meer streams dan Taylor Swift.
0: Kijk, zie je, dat is alweer dom. Dit is gewoon weer greedy wat je doet. Als hij nou nog onder de radar was gebleven, dat. Toch?
3: Ja, hij heeft gewoon overdreven. NBA Youngboy, die eigenlijk nu niet eens meer in Amerika woont, maar in Zuid-Korea, wist je dat?
0: Nee.
3: Die woont daar al een tijdje. En hij wil stoppen met muziek.
0: Maar waarom?
3: Omdat hij denkt, ik wil me lekker richten op mijn kinderen. Mijn kinderen staan op 1 en ik wil gewoon lekker met hun de jaren doorbrengen. Ik denk een beetje Rihanna-achtig.
0: Ja.
3: Ik heb geld.
0: Ja.
3: Ik ga er gewoon van leven.
0: Ja,
3: maar
0: zeker.
3: Ik vind het grappig, want ik wist dus niet dat hij in Zuid-Korea woonde. En ik vraag me af wat hij daar aan het doen is.
0: Misschien een beetje ontsnappen aan, want Frank Ocean die is volgens mij ook in een Aziatisch land. Dat ze daar gewoon een normaler leven kunnen leiden, vermoed ik.
3: Ik weet niet meer wie het was. Oh, die ene guy. Die allemaal van die filmpjes maakte dat hij ging zingen. En dan met een Nederlands nummer erbij. Ik ben zijn nummer even kwijt. Zijn naam even kwijt.
0: Zeg maar nu even niks.
3: Ja, het is zo'n influencer. Die was dus op vakantie in een of ander Aziatisch land. En hij zag Frank Ocean daar.
0: Ah.
3: Dat vond ik grappig. Ja, moest ik even aan denken. Wat heel vervelend is, is dat... ken je nog Nivea van vroeger?
0: Ja.
3: De zangeres, R&B-zangeres.
0: Ja, zeker.
3: Zij is helaas... heeft ze bekendgemaakt dat zij leukemie heeft.
0: Ja, klopt.
3: Vind ik
0: dat
3: wel
0: is
3: heel
0: ik.
3: Erg.
0: Ja. Ja, maar het was dus ook goed nieuws daarover, toch? Want volgens mij heb ik eergisteren of gisteren een clip gezien dat het juist weer de goede kant op ging. En dat het in remissie is.
3: Ja, ik denk dat ze het daarom ook zeg maar nu naar buiten heeft gebracht. Ah. Omdat het nu wat beter gaat. En je wil nooit dat iedereen gelijk weer zo op je gaat als je patiënt. Ja, ik weet niet hoe je het moet uitspreken.
0: Ja.
3: Maar ze is in ieder geval dankbaar. En dat ze heel positief alles tegemoet wil gaan. Dus
0: goeie instelling.
3: Ik hoop dat ze toch weer lekker met een nul nummer gaat komen over een tijdje. Zou leuk zijn. Want veel mensen van vroeger die komen weer terug.
0: Ja, ja.
3: Ja, toch?
0: En Nivea die mag absoluut van mij ook terugkomen. Als R&B girly heb ik enorm genoten van de muziek.
3: Nou, dit was de gossip van vandaag. Mocht jij nog ergens op willen reageren, kan dat 050-029-4x2. En we hebben natuurlijk ook nog de vraag van de dag. Waarom vinden mannen het vervelend om cute genoemd te worden? En er komen al wat reacties binnen.
0: Zeker.
3: Dus wil je ook reageren? 085-029-4x2.
0: Jazeker, jazeker. Ik denk dat ik je nu even ga achterlaten met Fuck! Post Malone met Jeremiah.
1: Hey, hey, hey!
4: This is new music first.
1: Yo, heads up! Yo,
4: new music now.
5: New feature music on Galaxy.
6: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Yves Laurent and Brasco and Blow here op Galaxy Radio. It's still rainy Friday.
1: Day.
0: En we hadden een...
2: De Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Je schrok, hè?
1: Ja. Gelijk doof hier.
0: Ik moest je gewoon even wakker maken weer eens. Want
1: we zijn sowieso
0: vraag van de dag.
1: Ja, wat was de vraag van de dag?
0: Vraag van de dag. Waarom vinden mannen het vervelend om cute genoemd te worden?
1: Ja, en we kregen echt veel reacties.
0: Ja, begin maar ergens.
1: Nou, ik heb hier een reactie. Even kijken hoe deze... Arturo, die zegt... cute klinkt zo softie. Echte mannen willen niet zo zijn. Misschien jongens met andere oriëntatie... Wat?
0: Oh my god.
1: Wel. Oké. Duidelijk.
0: Met andere oriëntatie heb je heel netjes gezegd wel.
1: Ja. Ja, ik kreeg ook een reactie van een vrouw. Die vond ik wel grappig. Die zei, omdat ze altijd liegen. Ik denk dat ze gewoon verbitterd was.
0: Ja, echt. Want dat is best...
1: Dus wil ze zeggen, ze willen eigenlijk wel cute genoemd worden.
0: Ja, I don't know.
1: En deze vind ik ook wel leuk van Kevin. Bro, ik ben 1,90. Ik wil niet cute genoemd worden.
0: Oké, maar dat snap ik dan wel.
1: Nee, je kan nog steeds cute zijn.
0: Als je 1,90 bent, dan voelt het misschien een soort alsof je dan... Want ik heb het idee uit de reacties die ik dus heb gelezen tot nu toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat mannen... Nou, weet je, ik ga er eerst ook nog... Wat, er is een reden dat ik hierop kom.
1: Ja.
0: Iemand heeft gereageerd met... Ik denk dat het voor hun niet manly klinkt. Mannen noemen vrouwen / dames cute. Dus er is iets met dat mannelijkheid. Mannelijkheid en het woord cute, dat rijmt niet met elkaar voor mensen.
1: Nou, hier heb ik ook een reactie van Anna. Volgens mij voelen ze zich dan klein en doet het wat met hun gevoel van mannelijkheid.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je wel gelijk hebt daarin.
0: Zoiets is het. Zoiets is het echt. Even kijken, een andere reactie. Iets van niet secure in een mannelijkheid of zo. Geen idee. Dat is een vrouw die dat heeft gezegd. Anoniem, ik ga zo stuk.
1: Oké, maar als een vrouw zegt dat ik cute ben, weet ik nooit of ze me aantrekkelijk vindt of gewoon schattig. En dat wil ik wel van jou weten, aangezien jij met je grote mond dat altijd zegt.
0: Boos.
1: Vind jij die persoon, dan kan je die aantrekkelijk vinden.
0: Jazeker.
1: Dus jij denkt, jij bent echt cute?
0: Ja. Of zo zou ik het dan niet zeggen, maar...
1: You are cute. Wat bedoel jij dan?
0: Nou, als ik een man cute noem, dan is het altijd wel dat ik hem sowieso aantrekkelijk vind, ja.
1: Interesting.
0: Ja,
1: interesting.
0: Toch? Ja. Michael die zegt, cute is voor honden en baby's. Noem mij gewoon lekker, man. Jeetje, Michael. Ik vind het best heftig.
1: Oh ja, deze vond ik ook wel leuk van Biba. Je noemt een vrouw ook niet handsome.
0: Ja, maar... Oké.
1: Ja, ik ben nog nooit handsome genoemd.
0: Ja, nee, ik ook niet. Misschien is dat wel een goed punt, I guess.
1: Ja, ik weet niet, maar is het woord cute vrouwelijk?
0: Is het woord cute vrouwelijk? Ja, ik denk het dan dus wel. Ik denk dat de conclusie is dat het woord... dat het woord cute dan vrouwelijk is, I guess. Hier heeft iemand ook gereageerd. Ik heb er geen problemen mee. I'm cute as fuck. Dat heeft een man gezegd, hè? Een man.
1: Ik ga stuk. Ja, ik vind het sterk. Waarom niet?
0: Ja. En daarom zeg ik, dit is denk ik een topic waar we over door kunnen kletsen en kletsen en kletsen. De laatste reactie die ik ook wil delen is... Net als dat vrouwen geen soldaat genoemd willen worden. En eens toen zei jij...
1: Ik ben gewoon soldaat, man.
0: Oh my goodness.
1: Ik wil gewoon soldaat genoemd worden, hoor. Ik weet niet. Waarom zou je zo niet genoemd? Ik ben toch gewoon soldaat.
0: Je bent soldaat. Nou, we gaan ook als soldaten het derde en laatste uur in van deze Friday Day Show. Ik zou zeggen, hou hem hier en bedankt voor de reacties.
2: This is Galaxy. It's 6 p.m.
3: Dit is het Galaxy News. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
4: The city clock in. Yeah.
5: In your car on the app.
6: The city clock in.
5: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio. We are.
8: Hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: Galaxy Radio. It's Friday.

Jade. If this is good enough for you. Kalani met Folded hier op Galaxy Radio. Het is Friday, day, day, day, day, day, day. It is. En we zijn aangekomen in het derde en laatste uur van deze It's Friday.

0: Zeker, leuk dat je nog steeds luistert. We brengen je weekend in met deze geweldige muziek die we draaien. De geweldige sfeer die we hebben hier in de studio. Ange, how are you doing? Zijn we er nog?
1: Ik ben er nog, ik ben nog actief. soms heb ik zeg maar dat momentje dat dit uur word ik moe.
0: Ja, daarom. Daarom denk ik, ik check even bij je in hoe het gaat.
1: Ik ben nog helemaal actief. Zometeen hebben we de New Music Friday, dus daar ben ik helemaal excited voor.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: En natuurlijk hebben we weer allemaal feestjes. En daarna hebben we onze collega's die nog komen. Dus het wordt helemaal gezellig.
0: Wat wil je nog meer? Ja, ik ben er ook nog steeds. We zijn er. Ik heb gelachen net, want jullie laten ons zo lachen. De reactie die we net nog even kregen was, is de soldaat nog in dienst?
1: Ja,
0: ben je nog in dienst, Ange?
1: Ik ben soldaat en ik ben nog in dienst. Ja, ik sta helemaal... Hoe moet je staan als soldaat? Oh god.
0: Sir, yes sir. Zo sta je. Je staat paraat.
1: Ik sta altijd paraat. Je weet zelf.
0: And I love that. Wie ook paraat voor je staat is Nivea, Brian Casey en Brandon Casey van Jagged Edge, mocht je ze niet kennen. En ik denk dat dit ook wel iets is wat soldiers zeggen. Of misschien ook niet helemaal. Ik wilde zeggen, don't mess with my man. En misschien wel.
1: Jawel.
0: Jawel.
1: Dat zijn die soldiers.
0: Je hebt gelijk. Dat is het echt. Don't mess with my man. Nivea, Brian en Brandon Casey. Let's go.

0: Jonna Vreese en Frenne met I Need Your Love hier op Galaxy Radio tijdens deze Friday Day Show. En het is tijd, de hoogste tijd, voor onze...
1: Galaxy New Music Friday.
0: Yes. What do you got for us?
2: Ja, we beginnen lekker met een nummer waar we het al eerder in deze show over hadden. En dat is Ronnie Flex en ADF Samski.
0: Ja.
2: En dit nummer hoorde ik al zeker 3 of 2 weken voorbij komen op mijn socials.
0: Oké.
2: Okay. Tenminste, een stukje ervan.
0: Oh, echt?
2: En ik vond hem lekker klinken.
0: Ja.
2: Dus we gaan luisteren naar Schijn je licht op mij.
0: Schijn je licht op mij. There we go.

0: Nou eens, dit is toch heerlijk?
1: Dit is gewoon R&B.
0: Dit is R&B.
1: En dit is toch, is gemeen hoe ik het zeg. Niet gemeen bedoeld, maar ADF Samsky hoeft er voor mij niet eens op. Want ik geniet gewoon van de stem van Ronnie. En ik ben blij dat hij gewoon is begonnen ooit met zingen.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Wij begonnen natuurlijk met rappen. En ik ben blij dat hij hier ooit mee heeft begonnen. En dat hij nu een lekkere R&B-song heeft gemaakt. Heerlijk.
0: Ja, ja, ja, dat doet hij echt heel goed. Altijd als ik dit soort nummers van Ronnie hoor, dan denk ik... Het is ook wel een van de redenen dat hij gewoon voor mij althans zo'n A-artiest is.
1: Ja.
0: Omdat hij echt bezig is en ik hou daarvan, van melodieën. En weet je, ja, gewoon ja, dat het warm voelt. Omdat mm-hmm, het, ja, het is helemaal in ons straatje.
1: Ja, ja, heerlijk. We gaan door naar iets heel anders. BKO, Joshua Baraka en Small Gold. Met Santorini Breeze.

0: Ik zou je zeggen, Ange. In het begin dacht ik, oké, ik ben benieuwd. Ik was aandachtig aan het luisteren. Mm-hmm. En toen kwam die beat. En toen dacht ik, oh, dit is lekker.
1: Is lekker, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ik kan ervan genieten. Komt zeker in mijn playlist.
0: Ik snap je helemaal.
1: We gaan door naar met Kaya Imani 5 sterren.

0: Oké, wat vind je hiervan, Inge?
1: Ik vind de tekst wel goed. Wat ze zegt, als jij niet ziet dat ik 5 sterren ben...
0: Dan ben je niet voor mij.
1: Dan ben je niet voor mij. Dan moet je opdonderen.
0: Ja,
1: I like that. Yeah, I like that.
0: Ja, zeker.
1: Dus daar ben ik het zeker mee eens. Dus ik hoop jullie heren thuis ook.
0: Ja, en geef inderdaad gewoon lekker een diner op het strand, wat ze zegt.
1: Ja,
0: ook.
1: Of een Burger King of 2.
0: Wat je wil, hè? 1 of 2. Wat jij wil.
1: We gaan door, want we willen iemand goed zien. En dan heb ik het over Nelg.

0: optie.
1: Wat is de verdict, Ange?
2: Ja, ik zeg heel eerlijk, dat begin heeft mij al gepakt. Ik dacht, wat ga ik verwachten? Wat kan ik verwachten? En ik vind dit heerlijk.
1: Ja, dat...
2: Ik vind dit gewoon echt... Die combinatie vind ik heerlijk gewoon.
1: Ja. Ja,
2: ja, toch?
1: Ik vond het een heerlijke intro.
2: Ja, en het nummer zelf?
1: Het nummer zelf ook.
2: Oké.
1: Nee, dit is wel een nummer dat zeker in mijn playlist komt.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Heel relaxed ook, maar toch wel met inhoud.
1: Ja.
2: I love it. Zoals ik net ook vertelde, heb ik natuurlijk trainees weer bij het bedrijf zitten.
1: Ja.
2: En die kwamen met dit nummer, dus ik denk, die gooi ik er ook in. Bailey, KBC, Mayo Kid, JC en Omag. Money, power, respect.

0: Waarom doet dit nummer me denken aan Jong Belegen?
1: Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Hmm.
0: Ik weet het niet. Ik vind het leuk.
2: Ja, ik vind het ook leuk. Het heeft van alles. Ik hoor drill dingen.
0: Ja.
2: Ik hoor gezellig gezang. Ja, gezellig gezang klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel, ik hoor gezellige beat. Ik hoor van alles.
0: Ja, wat je ook hoort is Kraaienest, Amsterdam.
2: Ja, want er komen ook... JC, die komt uit Rotterdam.
0: Ah,
2: ja, dus
0: Okay.
2: Ik denk dat het een beetje een combinatie is van verschillende buurten, verschillende artiesten.
0: Ik had niet verwacht dat ik dit leuk zou vinden.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, dus daarom ben ik positief verrast. Money, power en respect. Got it.
2: Nou, ik ben benieuwd wat jij van Dick vindt, want hij komt vandaag met Meeting met de Dood.
0: Ik vind dat een hele spannende titel, maar let's go.

0: the fuck heeft Sigrid Beukers?
1: Ik, eens.
2: Ja, jij vindt het plaatje wat je ziet op de streamingsdienst, vind jij eng?
1: Ja, ja, het zijn zeg maar gedaantes.
2: Ja.
1: Mannen. Maar die ogen zijn dan zo wit opgelicht. Ik vind het spannend.
2: Ik denk dat die meeting was met de dood.
1: Ja, ja, het matcht. Het matcht absoluut. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg bekend met Dikke, met deze artiest.
2: Ik zelf luister hem ook niet, maar je hoort, ziet hem wel heel erg in de scene voorbij komen.
1: Zeker. Dus en ik moet wel zeggen, hij pakt me wel met zeg maar dit, de titel natuurlijk doet al iets. En dan, ja, wat je zegt, ja, het beeldmateriaal erbij. Dus je bent dan wel benieuwd van, oh, maar wat heb je dan te zeggen?
2: Ja.
1: Dus,
2: en er is ook een documentaire over hem, hè? Dus die kan je ook nog checken.
1: Kijk,
2: dat
1: vind ik fijn.
2: Op internet, dan kan je even zien wat haar allemaal in zijn leven heeft meegemaakt.
1: Okay.
2: We gaan door naar het laatste nummer, want ik had er per ongeluk vandaag 7 gedaan. Sorry. Maar we hebben nog tijd, dus het kan.
1: Yes.
2: En ik dacht, laat ik een keer voor iets anders dan Nederlands, Engels en Spaans of wat, Frans, wat horen we allemaal. Dit is Papia Mens.
1: Ah.
2: Als ik het goed heb.
1: Ja.
2: En het nummer heet Yama Donkey.
1: Mm-hmm.
2: Spreekt dat goed uit, denk je?
1: Ik denk het.
2: Yama Donkey. En de artiest is Gang.
1: Wat is het, Ange? Zeg het ons.
2: Ik denk dat Ganga P is. Wat denk jij?
1: Ik denk het ook. We gaan het horen, weet je. We gaan het gewoon horen. Let's go.

0: Oké, ja, ik moet zeggen, ik vind hem lekker.
1: Ja, ik ook. En ik weet niet precies wat hij allemaal zegt. Precies. Maar ik voel hem gewoon. Ik vind het gewoon lekker.
0: Maar ik ben dan, en je weet, ik ben een girly van de lyrics. Ja. Dus ik ben dan heel erg benieuwd van wat zegt hij dan? Ik ga even wat onderzoekje plegen.
1: Ja, maar hij heeft het over Better Days. Dus ik denk dat het gewoon is van, we hebben veel meegemaakt. Ik weet het niet. Hè? We hebben veel meegemaakt.
0: Bedankt.
1: En we hebben nu betere dagen om zo. Ik hoop dat het daarop gaat, want zo'n gevoel krijg ik erbij. Okay. Ook door die beat en zo. Ik weet niet. Gewoon van, we gaan nu een goede tijd in of zo. Zoiets.
0: Oké, nou ik hoop het. Ik hoop dat je gelijk hebt.
1: Kan jij, papje mens, laten weten 085-029-4x2. En welk nummer gaan we helemaal luisteren? Gaan we naar Ronnie Flex, ADF Samski luisteren, BKO, Joshua, Baraka en Small Gods? Gaan we luisteren naar Kaya Imani, Nelg, Bailey, KBC, Mayo Kid, JC en Omag? Of gaan we Dikke of Ganga P luisteren? Laat het weten 085-029-4x2.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Ik heb heerlijke nummers ook voor je klaarstaan in de playlist. Wat dacht je van Joe? Wat dacht je van Jay-Z? Wat dacht je van Rema? Wat dacht je van Toosie? Let's go.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: or the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
4: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
5: Bring the real hip-hop back.
6: Bring the hip-hop back.
0: And back
4: with more bangers on Galaxy Radio.
6: We wreck the culture.
7: It's Friday Day. Hier zijn Samora en

0: show. KM. Met Body Anthem. Lekker wel, hè?
1: Zeker.
0: Heerlijk, ik geniet ervan. Joe maakt... Ja, weet je, ik kan daar echt heel lang over praten, dat kan ik je vertellen. Maar goed, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, nee. Want,
1: geen podcast, hè?
0: Het is geen podcast, dat heb je heel goed gezegd. Nee, nee, nee. Het is nog altijd de Friday Day Day Day Show. En we hebben... Dit is heel snel gegaan, eigenlijk.
1: Dit uur. Normaal
0: gesproken het uur, maar ook de reacties.
1: Die drie, oh, de reacties, ja.
0: Op welk nummer het zou moeten worden. Want dat was vrij snel Money, Power en Respect. Dus we gaan niet lang praten. We gaan hem gewoon lekker voor je draaien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Money, power en respect.

0: Aha, Cardi B hier op Galaxy Radio. Ik vind Cardi echt een baas. Ik heb haar leren waarderen.
1: Zij is een piraat.
0: Of een soldaat.
1: Sorry, ja. Soldaat. Nee, niet piraat. Soldaat.
0: Ik dacht al dat je dat bedoelde. Ze is een soldaat. Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: een
1: stuk.
0: Ja, ja,
1: zij
0: dat
1: is die
0: waar.
1: Soldaat waar we het net over hadden.
0: Oh, en daarom zou jij dus niet erg vinden als iemand je soldaat noemt. Een man.
1: Nee, zeker. Nee. Je mag mij gewoon soldaat noemen. Zeker.
0: Oké, okay, nou, ik wil nu graag weten waar we naartoe kunnen. Wat voor feestjes?
2: Galaxy Party Agenda. Party Agenda.
1: Ja, we beginnen vandaag in de Tiwaya in Rotterdam, waar daar is een vies feestje. X Afro Bros.
0: Een vies feestje.
1: Yes, een vies feestje. Of we gaan terug in de tijd in Paradiso Amsterdam, diep in de groef in de Echo in Utrecht, 4 a.m. in Rotterdam.
0: Ik vind het
1: in
0: wel
1: de munch.
0: Wat vieze vind. Dingen, diepe dingen, heftig. Ga verder, sorry.
1: Diep in de groef. En we hebben nog Rum Punch in de Westerwilde in Amsterdam. Dat klinkt wel lekker.
0: En dat is allemaal vandaag.
1: Dat is allemaal
0: feestjes.
1: Vanavond. Ja.
0: Okay.
1: Dan gaan we door naar morgen. Want dan hebben we Hush in de Paradiso Amsterdam. Do You Remember in de Bitterzoet Amsterdam. Soul Express in de Mondial in Beek. Drie keer Nix in Boedelicious in de Club Nix in Amsterdam.
0: Boedelicious.
1: En de Grapevine R&B Hip Hop Classics in Den Haag in Het Paard.
0: Is dit dezelfde Grapevine die er ook in Rotterdam is?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Waarvan we al zeker een half jaar zeggen we moeten gaan, maar we zijn nog steeds niet gegaan.
1: We zijn nog steeds niet gegaan.
0: Oh,
1: misschien
0: moeten
1: we soms een keer een kaartje sturen.
0: Ja, misschien wel.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou hartstikke leuk zijn.
1: Ja, dan zijn we aanwezig.
0: Absoluut.
1: Ja, en ook als we een kaartje moeten kopen, zouden we aanwezig zijn. Maar we zijn, ja, ik ga gewoon niet zo heel vaak uit. Dus ik zie elke week heel veel feestjes voorbij komen, maar ik ga niet vaak.
0: Ja, ik snap je.
1: Maar wat ga jij dit weekend doen?
0: Dit weekend? Even kijken. Ik ben in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam voor een leuke opening van een nieuwe tentoonstelling. Hartstikke leuk. En morgen heb ik een girls evening. Een girls night.
1: Oh, leuk. Met hapjes en drankjes of
0: met
1: cocktails.
0: Met charcuterie. Met lekkers. Met gezelligheid.
1: Oh,
0: met
1: gezellig,
0: ja, met van alles en nog wat. En wat heb ik verder nog? Wat errands die gedaan moeten worden. Je kent het allemaal wel.
1: Opruimen. Schoonmaken. Afwas.
0: Volwassen dingen, weet je? Volwassen dingen. Ja, I'm just a girl, Angie. I'm just a girl. Maar goed, wat ga jij doen het weekend?
1: Nou, ik heb allemaal familiefeestjes, dingetjes en gezellige dingen.
0: Is het ook charcuterie? Is het ook hapjes?
1: Wij hebben een barbecue.
0: Oh, ja. Dat is helemaal nice. Maar wacht even, want wat doet het weer eigenlijk?
1: Nee, wij hebben altijd een barbecue bij een familielid die zo'n overdekte barbecue area heeft.
0: Oh, wat fancy.
1: Waar je dan lekker kan chillen.
0: Nice.
1: En iedereen neemt wat lekkers mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik neem altijd de toetjes mee. Ik ben altijd van de toetjes.
0: En wat voor toetje wordt het dan van...
1: Weet ik nog niet. Dat beslis ik altijd daar. Want ik koop het ook altijd daar in de supermarkt. Want anders is het gesmolten natuurlijk.
0: Oh, ik dacht je maakt het echt zelf. Maar
1: nee,
0: je koopt het.
1: Ik koop gewoon in het diepvriesvak. Koop ik gewoon ijs of zo. Je weet toch?
0: En dan is het you get ice cream. You get ice cream.
1: Maar misschien wel een leuk idee. Misschien kan ik een keer iets maken.
0: Ja, absoluut.
1: Een tiramisu of zo.
0: Precies, daar dacht ik aan.
1: Mm.
0: Want heel veel mensen kunnen ervan eten.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Goed idee.
0: Ja, ja, ja.
1: Ga ik even in gedachten houden.
0: Zou ik zeker doen. Onze tijd hier van deze week, Friday Day, zit erop. We zijn er volgende week weer. We laten je natuurlijk niet helemaal alleen achter. Cartier en DNA staan weer klaar om je ook wat bangers te brengen. En hopelijk ook wat leuke gasten. Daar kom je natuurlijk achter als je gewoon luistert. Ik vind dat we het kunnen afsluiten. Althans, afsluiten. Ik vind dat hij er ook nog even bij hoort.
1: Wie?
0: Qua muziek, een LL Cool J.
1: Oh, lekker.
0: En daar heb ik nog even een korte story over. Want kijk jij veel podcasts?
1: Valt mee. Ik luister het meer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, want Jadakiss en Fejo hebben ook een podcast.
1: Oh, serieus?
0: Jazeker. En LL Cool J was daar te gast en die heeft echt wel wat gems gedropt.
1: Oh.
0: En Fejo was helemaal appalled. Hij was helemaal stil ervan.
1: Oh, omdat misschien moet ik hem even checken dan.
0: Je moet hem zeker checken.
1: Ga ik doen.
0: Het is echt een goeie. LL Cool J is natuurlijk een legend in the game. Dus die heb ik voor je klaarstaan zometeen met Boyz II Men. Dus ook nog wat R&B. Hey Lover. En wij zijn er volgende week weer.
1: Yes.
0: Same time. Same place. Same station.
1: Gezellig.
0: Bye.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us
0: on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is
3: de Galaxy Nieuws Update.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
5: En dan nog even het weer.
4: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
7: Hey.
0: Turn up! Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
8: We about to get loud.
0: The Carj and Day and I show.
8: Loud, louder.
9: Galaxy plays all your favorites.
10: This is Galaxy.
11: Yeah.

0: waren erbij bij de clipshoot, weet je nog, DNA. Was jij er niet bij?
1: Ik was daar niet.
0: Oh, jij was daar niet. Ja, geweldig gevoel was dat, hè. Ha,
2: tot 9 uur vanavond. De Carjay en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, elke vrijdag 7 tot 9 uur zijn wij er met de beste muziek, entertainment, gesprekken met de leukste en tofste gasten. En geloof me met het laatste dat ik heb gezegd, want we hebben hier een gast hier zitten. Nou, als je jouw scherm aan hebt, dan zie je al wie het is. Maar wie het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Nu nog niet. DNA, dat is eerst een ander onderwerp die jij wilt bespreken.
1: Ja, dus we hadden het afgelopen woensdag, doen we natuurlijk ook een show, elke woensdag.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En we hadden het over de nieuwe megasessie van Topspeel.
0: Ja.
1: Ik heb het geluisterd.
0: Ja, ik heb het meegekregen. Ik heb het niet geluisterd.
1: Ik heb het geluisterd, ik heb het gezien. Ik ben teleurgesteld, man.
0: We hadden wel hogere verwachtingen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja, maar wat ik wel moet zeggen is, de verwachtingen was gewoon qua fantasie. Van welke 5 zou je meenemen? Ik denk ze hebben gewoon simpelweg gewoon meegenomen wie ze kennen in een dichtbije omgeving. En ja, dat is wel gewoon leuk op zich, toch?
1: Maar wij kennen hun ook, toch? Wij weten dat ze ook andere mensen kennen. Wij weten dat hun...
0: Ja, maar mensen moeten het wel willen doen.
1: Klopt.
0: Dat is ook het ding.
1: Iemand wil wat zeggen.
0: Ja, oh.
1: Wouter was heel hard.
0: Hallo, Samora.
3: Hallo.
0: Hey. Nou, vertel.
3: Nou, ik zal jullie even vertellen, ja. Wat inside info.
0: Je bent ook gevraagd voor die...
3: Sowieso. Laat me die mannen niet... Nee. Heel veel hebben nee gezegd.
1: Ja. Dan?
3: Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat
0: ja,
3: ook
0: kom
3: weer
0: je
3: niet.
0: Dan naar mij?
3: Nou, ik kan even vertellen.
0: Ja.
3: Hey,
0: ja.
3: Omdat DNA zei, ik ben een beetje teleurgesteld.
0: Ja.
3: Maar wat had je verwacht dan eigenlijk?
0: Nou, Shep 500 minimaal. Volgens mij had hij gezegd van, ik ga
1: keihard. Bokken 8. Rits.
0: Huh?
3: Ja, ik snap wat jullie bedoelen. Maar ik denk dat, zeg maar, Rotjoch heeft toen ook gezegd van... het wordt een beetje onderschat. Het fixen van zo'n megasessie.
0: Ja.
3: Omdat heel veel rappers kunnen wel, kunnen niet. Mm-hmm. Of hebben misschien anxiety, zeg maar wat.
0: Ja, we willen gewoon zelf een 101 bars. Misschien of is dat het, toch?
3: Ja, precies. Of het dat je zegt. Dus ik denk dat het niet zozeer ligt aan Topspeel, maar dat het meer ligt aan de artiesten.
1: Ik snap als Topspeel Frenna had kunnen fixen,
0: ik snap dat het niet ligt aan Topspeel. Maar meer van... Ook gewoon de sessie of zo.
1: Ja.
3: Ik moet hem nog kijken hoor.
1: Dat was een beetje random ook, zeg maar.
0: Ja, dat is een beetje, dat zag er random uit. Niet om te bashen, want ik vind het heel lauw wat er überhaupt is opgezet.
1: Ja, heel lit.
0: Maar ik denk, als ik Pes de Aux moet kennen, dan moet ik eerlijk zijn. Ik denk dat ze hem wel kunnen hebben.
1: Ze
0: kunnen wel
1: hebben. Ze gaan winnen.
3: Ja. Is dat zo? Denken jullie dat?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat Pes de Aux wel...
3: Of zeg je dat omdat het onze collega's zijn?
0: Nee, maar ik had begrepen dat GP voor Pes de Aux gaat uitkomen.
3: Ja,
0: dat is al eng.
1: Weet je wat we moeten doen?
0: Wat? Oh. Ben je een sessie?
3: Is it?
0: Wow!
3: Oh, we gaan het zien.
0: Samora versus GP.
3: We gaan het zien. Nee, dat
1: weet je wat we moeten doen? Hun show tegen onze show.
3: Oh my god. Stop.
0: Misschien.
3: Nee, maar ik ben wel... Want jij hebt hem dus ook nog niet gezien volledig.
0: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
3: Oké.
0: Wat ik zag, dacht ik, maar...
3: Nee, maar we kunnen niet... Precies, we kunnen niet daarvan uitgaan. Ik ga hem wel checken. Ik ben wel benieuwd.
0: Okay. Natuurlijk ga ik hem checken. Dat is mijn baan om hem te checken. Ja, maar als het niet mijn werk was...
1: Had ik hem niet gecheckt.
0: Sorry, Jenny.
1: Ik heb alleen Wouters een stukje gecheckt.
0: Nou ja?
1: Nee.
0: Crazy.
3: Maar jij hebt hem wel volledig gezien?
1: Ja, ik heb hem volledig gezien.
3: Oké, wat voor cijfer geef je?
0: Ja, wat voor cijfer geef je het?
1: 6,5.
0: Oké.
3: Mager?
0: Ja, ik snap het.
1: Ik heb ook andere 101 megasessies gezien, hè? Heb je die van Wilde Westen gezien? Die van 2018?
0: Ja.
1: Kijk
3: die van 2018.
1: Ja, dan weet je wel.
0: Jij vergelijkt het echt met Legendary 101 bars. Dat is crazy.
1: Ja, maar een mega sessie hoort Legendary. Boy, jij hebt ook die Free 101 bars sessie. Kijk die?
0: Ja.
3: Je bent wel 101 fan, hè?
0: Ja. Wie niet?
3: Ik hoor het al. Nee, maar echt, zeg maar, gradaties zijn er.
0: Ja.
1: Jij niet?
3: Ja, wel, op zich wel. Maar ik ben light.
0: Skin of...
3: ook.
0: Goed, Drake, whisper my name. Maar de gast van zometeen maak ik je zometeen bekend. Hou je radio lekker op Galaxy Radio.

0: boy Les. Goed dat je luistert naar de Kartje en DNA Show.
1: Ja.
0: DNA die keek echt van, oké, heb je hem klaarstaan? Natuurlijk heb ik hem klaarstaan. Ik hoop niet dat we worden aangeklaagd, maar de gast van vandaag, nou ja, ik kan het alleen maar zo bekendmaken.
1: D-I-R Bender!
0: Dat mag toch wel, Bender?
2: Dat mag.
0: Okay.
2: Dat mag.
0: Dus ik heb officieel eindelijk wel toestemming dat het mag. Ja, we hebben Bender bij hier te gast. Bender, eigenlijk heel belangrijk dat je bent gekomen, want we hebben elkaar leren kennen volgens mij vorig jaar ergens. Volgens mij, dat weet ik zeker.
1: Ja, tijdens New Wave of zo was dat toch?
0: Ja, voor New Wave volgens mij. Ja. Maar je was langsgekomen bij New Wave. Maar je hebt een nieuwe show, wat ik begreep. En ik vond dat heel leuk. Dus ik dacht ook lekker gezellig over dat babbelen. Mm-hmm. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij kijkt naar de hip-hop scene. Of jij mensen heel tof vindt die rappen in Nederland. Dus ik heb heel veel vragen. Maar als eerst, voor de mensen die Bender niet kennen. Wie is Bender op camera en wie is Bender naast de camera?
2: Op camera doe ik interviews en leg ik verslag voornamelijk op demonstraties. Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.
0: Wat is er uit de hand gelopen dan?
2: Het was gewoon een totale grap. En toen wij net begonnen zeiden we van ja, als we 1000 abonnees halen op YouTube in een jaar, dan gaan we door.
0: In een jaar? Nou.
2: En dat waren er toen eind van het jaar 130.000. Dus dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu 3,5 jaar verder ben ik hier.
0: Ja, tof. Ja, je doet het inderdaad nu al 3,5 jaar bij jou in de game.
2: Ja.
0: Crazy. Ik weet nog jouw eerste video wat ik dan voorbij zag komen was inderdaad op Malieveld. Zo leerde ik kennis maken met jou en toen dacht ik, wie is deze kleine guy die gewoon precies alles weet te benoemen? Hoe je staat gewoon precies in het midden. Het lijkt alsof je geen enkele kanten kiest. En dat moet ik zeggen na 3,5 jaar dat mensen nog steeds niet echt precies weten waar je staat. Dat siert jou echt. Dan mag gezegd worden.
2: Ben je daar
0: bewust van dat je dat aan het doen bent?
2: Ik kies sowieso inderdaad geen kant. En dat is inderdaad heel fijn. Want dan,
0: maar je hebt wel een kant in je hoofd, toch?
2: Ik hou me politiek
0: links-rechts, hè, maar
2: echt niet bezig.
0: Nee.
2: Ik mag sinds een paar dagen pas officieel stemmen. Dus,
0: oh shit,
2: dus,
0: pas maar op.
2: Ik heb me er echt nog niet mee bezig gehouden.
1: Nee. Maar bedacht je de vragen en alles wat je zei wel zelf?
2: Ja, ik doe het samen met mijn broer en een studiegenoot van mijn broer. Ja. Zijn we begonnen en eigenlijk doen we alles met z'n drieën bespreken. En
1: je bent een project.
2: Ze hebben een succesvol kind gevonden. Die zijn ze het uitbuiten.
1: Je bent een studentenproject gewoon.
2: Ja.
0: Jouw broer zei net, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Het was wel, ja, je bent gewoon heel tijd bezig met jouw projectje gewoon.
2: Ja, hartstikke lief.
0: Ja, inderdaad. Heb jij ooit spijt gehad van een video die je hebt gemaakt? Of dat je dacht, nou, misschien had ik het anders kunnen insteken. Of misschien had ik het toffer kunnen doen.
2: Nee, echt nog nooit. Nee.
0: Oké, dus alles loopt gewoon het wel loopt precies gewoon als het
2: nee,
0: moet lopen?
2: Nee, ik heb nooit echt spijt gehad van een video.
0: Oké, dus ook geen video waarvan je denkt, had die liever niet gemaakt als ik terugkom in de tijd?
2: Nee, heb ik echt geen één video spijt. Vroeger maakte ik wel hele andere video's, ook af en toe. Dan ging ik ook naar, kijk, nu zijn het voornamelijk alleen maar demonstraties.
0: Ja.
2: Maar vroeger ging ik dan nog wel eens naar een anime-con en zo.
0: Ja, klopt.
2: Ja, dat soort dingen. Maar dat vond ik ook hartstikke grappig en leuk. Wow. Alleen op een gegeven moment vond ik dat niet meer leuk. Ik dacht van, ja, hier hoef ik niet meer heen. Ik vond dat zo ongemakkelijk soms.
0: Why? Want dat, ik denk dat dat juist ook sierde, dat je daar liep als een anime-guy. Gewoon.
2: Ja. Nee, ja. Als ik die video's terugzie, denk ik wel, dit is echt heel grappig. Alleen, nu, ik zou dat niet meer willen maken, denk ik, dat soort video's.
0: Maar als je alleen demonstraties doet, dan denken mensen wel dat je heel erg met politiek bezig bent.
2: Mm-hmm.
0: Is dat niet iets waar je een beetje van wil distancieren op een gegeven moment? Van, hey, het is niet alleen politiek, het is gewoon entertainment. Mm-hmm. En ik leg gewoon dingen vast.
2: Nou ja, we maken nu ook langere video's. We hebben een documentaire gemaakt in Zuid-Afrika die nu online staat. En daar willen we op zich ook wel meer op uitbreiden.
0: Ja.
2: Dus gewoon langere video's maken en ook docu's gaan maken. Dus dat ook gaan proberen. Hopen dat dat gaat werken.
0: Ja, je hebt het natuurlijk over Wij Doen Het Zelf, docu. Ja, daar ga ik je zo meteen even verder over spreken, want ik vind het heel tof. Ik had het nog niet begrepen dat je dat deed. Hij heeft me eigenlijk ingelicht. En ik vind het idee super tof. Dus voor de mensen zoals mij die het nog niet hebben gezien, ben ik heel erg benieuwd wat de kijk daarop is. Dus daar komen wij zo meteen op terug. Maar voor nu heb ik dus NASA, Disting, Gilly Gilly, zometeen uiteraard ook weer een rising star en een DJ om jouw vrijdagavond warm te draaien. Maar eerst doe ik het zelf. Geniet ervan.

0: V-A.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Yo, Danny here from Flava in your ears.
3: Here comes the brand new flavor.
2: Aanstaande zaterdag in de uitzending een interview met The One Chadio van Crew. En die ken je misschien nog van deze track. Ja, vet hè. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
1: These are the bangers on

0: Rebecca Beukers op de radio, Galaxy Radio, ring my bell. En zoals gezegd, natuurlijk Ben erbij hier in de studio. Bij de Kartje en DNA Show. Ja, Bender, vorige maand lanceerde jij jouw nieuwe serie, Wij Doen Het Zelf Wel. Mm-hmm. Daarvoor ben je dus naar Zuid-Afrika gereisd om Oranje, als ik het goed uitspreek, te bezoeken.
1: Klopt.
0: Een gemeenschap waar Afrikanen eigenlijk proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend en autonoom te leven. Het is een plek die al jaren discussies oproept en veel nieuwsgierigheid wekt. Ik ben benieuwd, waarom heeft dat jouw interesse gewekt om zoiets te gaan maken?
1: Wij wouden altijd al een langere docu maken. En we hebben dat toen eigenlijk, het lag al best lang op de plank. We hebben dat denk ik 1,5 jaar geleden gefilmd.
0: Ja.
1: En toen was heel veel controverse over vanwege vluchtelingen die naar Amerika gingen.
0: Ja.
1: En dat waren dan blanke Afrikanen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus er was heel veel controverse over en er stond overal nieuws. We dachten, weet je wat? We gaan daar gewoon zelf kijken hoe het daar is met de blanke Afrikanen. Want het begint dus een dorp te zijn genaamd Oranje, waar die mensen eigenlijk alleen maar woonden.
0: Ja, klopt.
1: En je hoorde heel veel over dat het racistisch was en iedereen had er mening over. En toen dachten wij, weet je wat, we pakken gewoon zelf de camera en gaan kijken hoe het daar echt is.
0: Okay.
1: Dus 1,5 jaar later is de docu eindelijk online. Dus,
0: Dus 1,5 jaar geleden had je hem al gemaakt.
1: Ja.
0: Klaar eigenlijk om hem mee te brengen?
1: Nee, we moesten het editen. Alleen wij merkten, we waren zelf al heel druk. En toen laatst hebben wij zelf een editor ingehuurd nu.
0: Ja.
1: En die heeft geholpen met de docu.
0: Oh ja, we hebben al die docu liggen, joh. Kom, we brengen hem uit. Nee, oké, duidelijk. Zijn er andere onderwerpen die jij... Want als je docu's wilt maken, lijkt het mij dat het niet hierbij blijft.
1: Kijk, ik heb de laatste tijd dus een hele rare fascinatie over Oekraïense drones.
0: Oh.
1: Ik weet niet waarom, maar dat ook op mijn Instagram feed.
0: Nou, pas op, en nu ben ik de vijand blijkbaar.
1: Vijf docu's gekeken over drones in de oorlog. En het leek mij heel interessant om gewoon richting het front te gaan en te gaan kijken hoe ze dat daar doen.
0: Yo.
1: Wel heel gevaarlijk, dus ik ga jullie niks beloven, maar...
2: Doe dat niet alsjeblieft.
0: Ja, doe dat niet. We hebben je hier nodig, bro. Ja.
1: Nee, het lijkt me ziek interessant.
0: Rusland is de vijand, heb je niet gehoord?
2: Je kan dan niet daar naartoe gaan, laat staan met een camera, bro.
0: Nou ja, ik denk dat journalisten kunnen wel gaan.
2: Ja?
0: Natuurlijk, journalisten kunnen gewoon naar het front. Sowieso, dat is nodig. Misschien niet in Israël nu, maar journalisten kunnen
2: deze gaan. Kreeg,
0: zou je dat ook doen? Gaan ze in Israël?
1: Nee, daar wil ik mijn handen niet aan branden.
0: Nee?
2: Hoe reageerden mensen in Oranje eigenlijk toen je daar met de camera kwam?
1: Ja, het was eerst heel stijf, want we hadden daar gewoon eigenlijk al een afspraak gemaakt met dat we daar mochten filmen. En toen kwamen we daar aan en toen had niemand een idee wat we daar kwamen doen. Dus toen dachten we, kut, hebben we hier helemaal investeringen in gezet en straks mogen we hier niet filmen. Maar we zijn daar een paar dagen geweest en toen op een gegeven moment werden ze iets losser en losser. En toen vonden ze ons eigenlijk wel prima.
0: Oké.
2: Iedereen? Was iedereen bereid om te praten?
1: Het ding is vaak lastig met dat soort plekken. Is je komt waarschijnlijk niet iedereen te spreken.
0: Ja,
1: je krijgt vaak gewoon de mensen die alles weten en kunnen vertellen. En dat is het. Dus het is heel moeilijk om echt met die burgers zelf
0: een
1: gesprek aan te gaan.
0: Oké. En wat heeft jou tijdens die reis het meest verbaasd dan?
1: Ik denk dat het meest verbazingwekkende vind ik dat ze in 30 jaar tijd echt een dorp hebben kunnen maken. Waar gewoon een paar duizend man woont met een eigen tankstation, eigen vliegveld. Gewoon alles.
0: Ja. Dat zelfvoorziening.
1: Is echt wel fascinerend hoe ze dat zo snel uit de grond hebben kunnen stampen.
0: En wat is inderdaad, want ik heb ooit een keer een docu gezien over Oranje. Inderdaad, met het contrast tussen donkere mensen en blanke mensen. En leefde dat echt daar? Of viel dat wel mee? Of heb jij dat niet meegekregen?
1: Zij zeggen dat het bij hun erg om cultuur gaat en niet per se om huidskleur. Alleen het is heel moeilijk om natuurlijk te zeggen hoe zit dat nou echt.
0: Ja.
1: Ze gaan ook niet zeggen natuurlijk, ja, het is
0: maar
1: wel vanwege de huidskleur.
0: Ja, dat
1: gaan
0: ze
1: niet zeggen.
0: Ja.
1: Dus ja, je moet ze maar voor hun woord geloven, maar je weet het nooit 100% zeker.
2: Maar hoe zorg je er dan voor dat je die gemeenschap eerlijk in beeld brengt? Ook wanneer er misschien gevoelige onderwerpen spreken, net als inderdaad dat.
1: Ja, gewoon de vragen stellen die je hebt. En meer kan je kan moeilijk doen. Je kan iemand niet forceren om iets ziek racistisch te gaan zeggen.
0: Kom op.
1: En doe eens alsjeblieft, dat is goed voor mijn video. Ja.
0: Ik denk gewoon inderdaad gewoon filmen. Want ik had een keer, ik heb een andere YouTuber gezien. Misschien ken je hem ook. Het is een Nederlandse guy en hij is naar... was het Irak of zo?
1: Oh, je bedoelt naar
0: Taliban.
1: Afghanistan.
0: Ja, met Taliban.
2: Wie was dat?
0: Hoe heet hij inderdaad?
1: Weet ik niet, maar die video heeft ook heel lang op mijn feed gestaan. Ik weet precies welke je bedoelt.
0: Yeah. Oh, je hebt hem niet gekeken?
1: Nee, nooit daar.
0: Oké. Ik heb hem dus wel aangeklikt. Heel ziek, heel tof wat hij heeft gedaan. Dus zoiets geeft het mij een beetje qua dat idee dat je hebt van, ik wil gewoon zelf iets onderzoeken. Ik zie iets en ik denk, laat me het gewoon zelf vastleggen. Welke onderwerpen zou je nog meer aankaarten als jij dat zou kunnen doen, los van wat je net zei? Dus je zou inderdaad naar het front willen van de Oekraïne.
1: Nee, niet letterlijk het front. Ik wil dat die drones dat onderzoeken. Dat is gewoon mijn fascinatie nu.
0: Waar denk je dat die drones zijn?
1: Ja, lichtelijk op het front. Ja, lichtelijk een paar kilometer terug naar achter.
0: Shit. Of hier.
1: Wij hebben het ook wel eens gehad met z'n drieën over naar Afghanistan gaan.
0: Oeh.
1: Want dat is nu dus gewoon meer een toeristenplek.
0: Klopt.
1: Dat de Taliban wil gewoon zoveel mogelijk toeristen daarheen halen.
0: Klopt, ja.
1: Het schijnt nog steeds een beetje grimmig te zijn, maar ja, het zou wel kunnen. Maar inmiddels hebben ook best wel veel mensen dat volgens mij al gedaan.
0: Ik denk het wel, zeker in Nederlandse begrippen. Wat mij heel tof lijkt, alleen ja, dan zou je het misschien Engelstalig moeten doen. Ben er in Noord-Korea? Nou, dat zou wel goud zijn.
1: Dat zou nooit lukken. Nooit.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Onmogelijk.
0: Ja, onmogelijk. Want laten we het zo zeggen, wat je hier doet, dat kan je niet daar doen. Dat kan je niet daar flikken, nee, inderdaad. Ja, heel tof in ieder geval. Deze docu, die is, waar kan je die vinden? Waar kan je die bekijken?
1: Op, voor de mensen die niet weten. Op mijn YouTube-kanaal, ben erbij.
0: Ja, ben erbij gewoon.
1: Dat zou hem vinden.
0: Lekker gratis.
1: Ja, daarom.
0: Nou, duidelijk taal. Nou, Ben, blijf erbij, want zometeen hebben wij nog een spelletje, een snelle vraagronde. Dat spel heet Ben je erbij?
1: Oké.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: En we hebben natuurlijk elke vrijdag ook een Rising Star. Dat is een nieuw talent die wij de kans geven op radio om een nummer te doen. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jij ervan vindt ook.
1: Oké. Okay.
0: Nou, voor nu eerst Jay Huss met Burna Boy, Masculine.
3: It was a fire bridge when they banned them, they said they must have been. Man stand tall, man masculine. Anyway, go, you wanna blast the thing. Blast that bastard, picking bun, everyone. Man can't just stop picking seat. I love to play the villain. I let you make a killing. In the disco, DJ, play my rhythm. Man have a dance right before we wiggin'.

0: Nou, zeg ik net dat ik zin heb in een drankje, hoor.
1: Ja, doe maar nog een paar.
0: Cuffs in the air. Mike Clark Jr. Wie dat ook mag zijn. Ja, ja, ik heb een leuk spelletje bedacht hier voor Bender. Het spel die heet Ben Jij Erbij?
2: Oké.
0: Nou, precies wat jouw naam is. En het is heel simpel, hè. Je krijgt een paar verzoeken. En dan moet jij zeggen, ben je erbij of niet?
2: Oké.
1: En waarom?
0: Bender bij Andrew Tate.
2: Ja, ja. Maar dat gaat nu niet meer. Het is nog interessanter.
0: Ja, nog interessanter. Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja. Dat is garandeer een goede video.
0: Ja, toch? Welke vraag zou je hem stellen? Heb je het wel gedaan?
2: Ja, ja. Heb jij echt in de vrouwenhandel gezeten?
0: Oké, Bender bij een Nederlandse rapper die jou publiekelijk heeft gedist.
2: Ja, ja, en dan gaan we het uitvechten.
0: Oh,
2: is dat leuk? Nog steeds. Ik zoek nog steeds naar boxing influencers, maar volgens mij willen ze dit niet.
1: Ik zou een oproepje doen als ik jou.
2: Ja, ik heb Gio ooit al uitgedaagd.
0: Oké.
1: Gio Latoy?
2: Ja.
0: Waarom zou je tegen hem willen vechten?
2: Dat leek me gewoon
1: heel grappig. Hij is echt een aardige guy, man.
2: Ja, maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee,
2: is toch leuk?
0: Oké.
2: Het verzoek staat nog steeds.
0: Er is iets wat we weten, we gaan het niet bekendmaken. Maar ik wil het wel zien. Ik wil het wel zien. Bender bij boxing influencers. Oké. Bender bij een reality show zoals X on the Beach?
2: Nee.
1: Maar een andere reality show?
2: Nee.
1: Love is Blind.
2: Wat is dat? Nee, ik kijk het ook allemaal niet. Het is echt rotzooi, toch?
1: Nee, oké.
0: Love is Blind.
2: Ja, wat gebeurt daar?
1: Je zit zeg maar in een... precies wat het is, man. Jij zit in een kamer en die andere persoon zit in een kamer. Je hoort alleen elkaar stem.
2: Ik merk dat jij dit heel graag zou willen.
1: Nee, ik zou het niet willen, maar ik check het wel. Ik geniet ervan om er naar te kijken.
2: Ik ga daar zo bij.
0: Wacht even, check je het solo zonder meid?
1: En nu wel, ja.
0: Wat? Dat is crazy.
1: Wow, ik kan niet pitten, bro. Ja.
0: Ik zal dit nooit solo kunnen opzetten. Even kijken naar Love is Blind.
1: En ik zie het ook op TikTok en ik moet er wel om lachen.
0: Duidelijk. Oké. Even kijken. Ben er bij een politicus die je alles mag vragen zonder dat er iets gecensureerd wordt? Wie kies je en wat vraag je?
2: Poeh.
0: Ja.
2: Ik denk toch Geert Wilders. Dat lijkt me dan wel interessant.
0: Ja, ik hoor.
2: En dan gaan we samen naar de McDonald's.
0: Oh, leuk.
2: Ja, doen we de McDrive.
0: Ja, McDrive, Rotterdam-Zuid.
2: Dat is toch. Ja, perfect.
0: Ja, toch? Ben er bij een influencer die ooit negatief heeft gesproken over jou? Nou, volgens mij heb je dat al gedaan, toch?
2: Ja.
0: Je hebt gezeten bij Roddelpraat, toch?
2: Nee, maar die praten niet per se negatief.
0: Oh, die passen. Ja, nee. Oké. Dat was niet... Ja, ik
1: wie
0: ga zo maar
1: wie doet dat wel?
2: Niemand, volgens mij.
1: Gio.
2: Nee. Ik weet niet wie slecht loopt. Volgens mij valt het wel mee.
0: Ik denk dat het ook wel meevalt. Hey Ben, ik heb nog een paar snelle vragenronden voordat je gaat. Simpelweg om jou beter te leren kennen.
2: Oké.
0: Wat is jouw favoriete hip-hop track alle tijden? Voel geen druk hoor. Het is gewoon een...
2: Poeh.
0: Of gewoon hip-hop artiest.
2: Nou ja, GP.
0: Oké.
2: Ja. Okay. Ik had al heel lang contact met hem voordat hij bekend was.
0: Aller tijden?
2: Ja. Gewoon grote vriend van mij.
0: Ja, hele grappige guy.
2: Maar ja, voordat het GP uit G was.
0: Maar hoe ken je hem dan voordat hij GP uit G was?
2: Ja, hij was toen GP 97. Toen maakte hij ook hele andere muziek.
0: Ah.
2: Maar dat weet volgens mij niemand.
0: Maar jij was toen al fan van een fan, dat is groot.
2: Ja, toen
0: hoor.
2: Was ik gewoon 12 en toen luisterde ik dat al.
0: Nee joh, serieus?
1: Gek.
0: Oh, dat is crazy. Oké, welke artiest staat momenteel het vaakst bij jou op repeat? Nou, dat zou wel GP moeten zijn.
1: Hij was net verteld dat hij geen muziek meer luistert.
2: Dat verschilt zo enorm. Ik wissel echt elke maand van muziek smaak.
0: Snap ik ook. Ja, nou, per dag zelfs. Ik kan in de ochtend luister ik naar rock, in de avond luister ik weer naar soul.
2: dat verschilt. Heel bipolair ben ik daar ook in.
0: Same. Oké, welke Nederlandse rapper verdient volgens jou meer erkenning?
2: Mr. Deluxe.
0: Ik weet niet wie dat is.
2: Ja, moet je maar eens checken.
0: Oké, weet je wat? We gaan hem uitnodigen in de show.
2: Oké. Ja, moet je doen.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Dit is geen grap, dit is echt een toffe rapper.
2: Moet je checken.
0: Met welke artiest zou jij morgen een dag willen meelopen?
2: Morgen. Wie heeft nou echt een interessant leven?
0: Ja, inderdaad. Ja. Zelfs ik zal niet tegen.
2: Met jou.
0: Ja, maar dat heb je al
2: gezellig. Ja, dat is waar.
0: Het was ook gezellig.
1: Ik ga die dag nooit meer vergeten.
2: Ja, dat was me wat.
0: Mensen denken echt, wat hebben ze meegemaakt? Ja. Geloof mij heel
1: wat
0: veel.
1: Wat jij nu denkt, dat is er gebeurd.
0: Maar niet dat. Wow. Nee. Wow.
2: Ja. Oh, dat klinkt wel heel leuk. No diddy.
1: Nee.
0: Wow. Oké. Wat is het gekste DM-bericht die je ooit hebt gekregen sinds je Ben erbij bent?
2: Oh, zo. Ja. En er was op een gegeven moment iemand en die appte mij, DM'de mij elke dag met dat hij me ging aangeven bij de politie.
0: Yo, wow.
2: En dat was gewoon zo grappig, maar die man had denk ik iets mis of zo. Ah. En die was gewoon elke dag mijn voice memo's aan het sturen met dat hij heel boos was. En dan reageerde ik ook om nog bozer te maken. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon 10 voice memo's per dag van die man die in zichzelf aan het blaren was, hoe boos die op je was.
0: Dit begint zielig te klinken. Wow, wow, wow.
2: Ja, dat was echt heel vermakelijk. Dat was zeer vermakelijk.
0: Oké, okay, nou, duidelijke taal. Wat is jouw grootste red flag bij een vrouw?
2: Ik denk als ze achter de ramen werkt. Dat zou wel het allerergste zijn, denk ik.
1: Nee, niet rood licht.
0: Weet je hoe grappig dit is? Deze vraag hoor je heel vaak, maar dit is het meest logische antwoord. Ja, als achter de ramen werkt, is dat wel de grootste red flag.
2: Ja, je vraagt de grootste.
0: Ja, dat is wel die, ja. Ja,
1: okay,
0: ja. Of als het een man blijkt te zijn, dat kan ook. Ja. Ja, dat is ook een red flag voor mij. Als het een man blijkt te zijn, ja, dat kan. Ja, dat bestaat.
1: Ja, fuck dat.
0: Ja, dat
1: nou, niet fucked up.
0: Ik val niet op mannen, dus ja, dan is dat een red flag. Welke bekende Nederlander zou je graag eens ongefilterd willen interviewen?
2: Chantal Jansen.
0: Ah, ongefilterd, ik hoor je.
1: En wat zou je vragen? Want je lacht.
2: Ik zou er ten huwelijk vragen.
0: Ik hoor
1: wat, Chantal, zou jij meedoen met haar programma als Chantal blijft slapen?
2: Zo, ja.
0: Hey, ja.
2: Ja. Ja, fantastisch.
0: Daar ben je er wel bij.
2: Ik ben er zeker bij.
0: Ja, ik hoor je volledig.
1: Ben jij bij New Wave?
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja, je bent bij New Wave. Dat komt allemaal goed. We gaan het weer regelen.
2: Lach.
0: Tommy is er ook wel bij, toch?
2: Ik hoop het.
0: Tommy, je bent erbij. Even kijken voor een knikje. Ja, je bent er. Ja,
2: okay,
0: Tommy
2: is erbij. Hij is erbij.
0: Goed, we gaan het vieren met Russian Rauw Alejandro Wizkid. Zometeen hebben wij de Rising Star. Dat is Moesty. En Bende die gaat hem ook even gezellig raten en hem kennis maken met Moesty. Voor nu zou ik zeggen, geniet ervan. Ik ben over enkele minuutjes bij jou terug.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
7: Right here!
9: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween.

0: Show op Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja, tot 9 uur vuur hier op Galaxy Radio. En nou ja, ik heb een gast die ik vaker wel heb uitgenodigd. En die keihard is al enkele jaren. En dat wil ik aan jou laten horen. Dat is niemand minder dan Moesty. Maar voor de mensen die hem niet kennen, ja, Moesty, wie is Moesty?
2: Ja, Moesty is een artiest uit Capella aan de IJssel. En ja man, ik ga jullie een nieuwe genre laten horen man. Ik ben benieuwd wat jullie vinden.
1: Ja, je dropt best wel veel deze afgelopen maanden, moet ik eerlijk zeggen. Je had vorige week volgens mij, 2 weken geleden.
2: Ja, klopt man. Ja,
1: gedropt.
2: Ja.
1: Ja. En je gaat weer eentje droppen inderdaad. Met ja, lightwork sessie is dat. Dat is een lightwork sessie.
2: Ja, klopt.
1: Wat is een lightwork sessie voor mensen die je nog niet kennen?
2: Ja, mensen zien het als drill en zo. Maar ja, ik zie het gewoon als een grote platform waar je goede talent kan laten zien man.
1: Ja.
2: En, ja, voor mezelf is het super hard ook natuurlijk om uitgenodigd te zijn door hem, man. Ik zeg eerlijk,
1: ja,
2: ik waardeer het, ja man.
1: Want er is een heel, ik zie jou heel veel bezig op socials namelijk.
2: Ja man.
1: Je doet ook, volgens mij ben je een clip aan het schieten, klopt?
2: Klopt, ja. En
1: dus
2: die
1: dat
2: gaat super viral nu ook op de socials, man. Dus ik kan echt niet wachten tot die uitkomt, ja.
1: Duidelijke taal. Ja, wat kunnen mensen verwachten van jouw sound, Moesty?
2: Ja, veel man. Ik zeg je eerlijk. In het begin wist ik niet echt wat ik moest maken. Maar nu heb ik mijn sound wel gevonden. Mensen willen meer gewoon rap van me zien.
1: Mm.
2: Ik probeerde commerciële pokoes te maken. Maar blijkbaar willen mensen gewoon dat ik rap, man. Dus,
1: ben jij iemand die luistert naar wat mensen willen? Of maak je liever zelf wat jij wilt?
2: Sowieso zelf. Mm. Want je moet sowieso altijd achter jezelf staan. Maar ik voel me ook thuis, man.
1: Ja, toch?
2: Ik zeg je eerlijk, ja.
1: Ja, ja. Ja, het is ook iets van jou.
2: Ja, klopt.
1: Zullen we even een stukje laten horen?
2: Ja, maar let's go,
1: klaarstaan. Nou, als je er klaar voor bent, moest die zou ik zeggen, de stage is yours.
3: Yes, let's get it. Aan de IJssel. De buurt is een oorlogsgebied. Wapengekletter, een schreeuw. En dan klinkt er een pistoolschot opstand in de kapel.

0: 105.
1: Je hoort Moestie inderdaad. Dit is de Lightwork sessie die binnenkort uitkomt. Live op Galaxy Radio, de Cartier en DNA show.
0: Ja, Moestie.
2: De Cartier en DNA show op Galaxy Radio.
1: Nou, Bender is even voor één dagje mijn co-host. Bender,
3: oh jee.
1: Ja, oh jee. Wat, alsof je iets negatiefs wilt zeggen. Oh jee, nu ben ik aan de beurt.
3: Helemaal, die gaat los.
1: Nee, wat vond jij ervan?
3: Ik dacht dat het een hele lieve jongen was.
1: Oh, wauw. Ik
3: kwam zo beleefd over.
1: Ja, klopt. Een
3: minuut later hoor je dat.
1: Ja, inderdaad, ja. Late night, hè? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, als ik het mag reten... Wat ik heel lauw vond, want je zei aan het begin drill, maar ik denk dat je zulke dingen niet hoeft te benoemen, want het is een stijl muziek, maar dit is niet per se drill. Ik zal het niet drill noemen. Wat ik heel tof vond aan dit, is dit even een duidelijke structuur. Je hoort een refrein, je hebt een hele leuke sample uitgekozen, dus je hebt geprobeerd echt een sound ervan te maken.

0: die herkenbaar ook is en echt muziek te maken. Dit is catchy, dus ik ben inderdaad heel erg benieuwd wat de lightwork sessie gaat doen voor jou.
1: Ja.
0: Want ik heb de beelden gezien van wat je hebt geschoten, ziet er ook heel tof uit.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dit moment eindelijk eraan komt voor jou,
1: ja,
0: dat je
1: thanks, man.
0: Eindelijk
1: thanks, man.
0: Die naam kan creëren die je zou willen.
1: Ik waardeer het, man. Thanks.
0: Ja, ja toch? Mag gezegd worden.
1: Ja,
0: ja toch? Wanneer komt er nog meer uit van Moesty? Wat is Moesty aan het doen de komende tijd?
1: Ik zeg je eerlijk, voornamelijk ben ik nu echt heel veel in de studio op dit moment. Dus ik ben ook laatst in Amerika geweest, samen met Timmy en FM.
0: Ja.
1: Dus ik heb heel veel geanalyseerd daar zo, man. Muziek is daar is echt super anders. Zelfs maar, cola is anders. Alles is anders daar, man.
0: Ja, meer suiker. Weet je wat het is, Moesty? Dus, en ik hoor wat Ben dus zegt. Je komt ook over als een lieve jongen.
1: Ja.
0: En je zegt dat je inderdaad... Wat de fuck lach jij nou weer in?
2: Ik zie zo. Dat hij het nu heeft over cola, hoe de cola's maakt hij nou in Amerika. Heel agressief aan het rennen.
3: Dit is de andere kant van de speech. Maakt anders, jongens.
0: De eerste wereldproblemen, inderdaad.
3: Maar hij heeft gelijk, het maakt anders.
1: Ik was ook echt benieuwd wat hij zal vinden, zeg maar. Want dit is ook de genre, zeg maar, wat je niet snel zal luisteren.
2: Nee, ik zit niet in deze scene.
3: Je favoriete rapper is GP.
0: Inderdaad!
2: Mijn grote vriend.
0: Ja, GP is wel echt raw, man. Maar nee, wat ik gezegd wil hebben is... Ik denk ook wel dat die popmuziek ook jou staat. Ik weet dat je veel kan doen. Ja. En ik denk dat het zal sieren om dit te maken... tegelijkertijd met ook wat grotere... alternatievere muziek zou ik het kunnen benoemen. Maar ik denk inderdaad dat dat jou ook allebei kan staan.
1: Dus, 100%.
0: De uitdaging van mij naar jou is dus... ga gewoon ook door met wat je deed... En ga ook vooral door met wat je nu doet.
1: 100%.
0: Beide is mogelijk. Ja. Ik wil jou bedanken, Moesty. Dank je wel dat je hier was gekomen.
1: Yes,
0: en voor jouw
1: man.
0: Tijd
1: thanks,
0: sowieso.
1: Man.
0: Altijd welkom hier bij Galaxy Radio. En sowieso waar ik ook te vinden ben.
1: Ja, thanks, man.

0: Nee? Zo. Wat is nou ook weer? Zo, Boa. Buitensporen.
1: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Buitengewoon ontsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan.
1: Hier op Galaxy. This is what your favorite

0: Majority Money, Ra Ra Guy.
1: Galaxy Radio.
2: That's about that time.
1: Go.
3: Here is Cartier on air.
0: Ja, wat een volle show vandaag. We hebben Moesty gehad als Rising Star. Ben erbij, die was er net. En nou ja, mocht je hem hebben gemist, geen zorgen. We gaan het sowieso wel posten en laten zien op socials.
4: Zeker, heel veel.
0: Maar zoals je weet, elke vrijdag hebben wij dus een DJ die al vrijdagavond warm draait. En ja, je weet het. Wanneer we natuurlijk even een DJ nodig hebben die echt weet van welke nummers je moet draaien.
4: Dan vraag ik mijn favoriete DJ, man.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad jouw favoriete DJ.
4: Ja, ik had het net met hem erover.
0: Ja, hè?
5: W. Glaze, W. Glaze.
4: Nee. Ik had het net erover,
0: je bent de DJ die het meeste is gekomen.
5: Oh.
0: Samen met Yel.
4: En Moan.
0: Moan?
4: Moke.
0: Moke.
4: Ja, maar Ela, we weten van hem, als we hem vragen, hij komt altijd met vuur.
0: Ja, ja.
4: Hij laat het lukken.
0: Hij laat het lukken, inderdaad, ja.
5: Appreciate y'all.
0: Vertel eens, waarom laat je het lukken voor de mensen die Ela niet kennen? Wie is Ela?
5: Ja. Ela. Simpel eigenlijk, ja.
4: Moeilijker dan het is er niet.
5: Ja.
0: Je bent zo'n iemand van, ik ga het laten zien achter de deks.
5: Ja, cool. Ja,
0: toch?
4: Gewoon de koning van de couch.
0: Ja, maar de couch is nu dicht.
4: Nee, dat is niet.
5: Superdisco is dicht.
0: Superdisco. Maar de couch was in Superdisco, toch? Of Trip?
5: Ja,
0: toch?
5: Laat.
0: Maar de couch bestaat nog steeds.
5: Ja,
0: dus de feest bestaat nog steeds. Oké, cool. En waar wordt het nu gegeven dan?
5: Aankomende event, Halloween.
0: Oeh.
5: Mijn beurt, man. Ja, man.
4: Sta je daar?
5: Ja, man.
0: Hey, wacht eens even. Sta je daar?
5: Ja, man.
0: Wij staan ook naast jou daar, volgens mij.
5: Ja, jullie zijn daar ook?
0: Nou ja, als jij wilt.
4: Ik weet dat het stuur daar.
5: Ik zeg gewoon sowieso gewoon, hé,
0: toch? Ja, toch? Als wij worden uitgenodigd, staan we daar, man. Ja, ga even kleed.
5: Bro, ik ben op zoek naar iemand die een make-up artiest is die me kan omtoveren naar de Thriller Michael Jackson, man.
4: Die was black aan, man.
5: Ja, maar daarom een beetje dingetjes opzetten,
4: okay, toch? Ja, toch? Ja. Lid, ja.
0: Wow, je gaat blackface terug?
5: No, maar zeg maar die zombie-versie, toch? I know.
0: Nee, maar Ela, wij weten natuurlijk dat je een avond goed kan warm draaien. Maar wat mag er niet ontbreken in jouw set?
5: Drake, man.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Altijd Drake, man.
0: Ik hoor je. Maar wel dansbare nummers dan Drake of gewoon ook een beetje zangbare?
5: Van alles, man. Drake gewoon.
0: Is Drake jouw favoriete artiest?
5: 1000%.
0: Oké, wat vind jij van zijn, hoe heet dat album nou? Niet
4: Iceman?
0: Niet Iceman, maar hij had 3 albums gedropt en eentje met Will Party tracks, weet ik nog wel.
5: Ja.
0: Is dat
5: Made of Honor volgens mij, die album.
0: Ja, Made of Honor inderdaad, ja. Yeah. Wat voor cijfer geef je dat album?
5: Bro.
0: Ja, ik zeg eerlijk, ik was eerst van de Iceman, maar naarmate de tijd ben ik meer in Made of Honor gaan duiken. En ik dacht, wow, wacht even, man.
5: Ja.
0: Je doet iets nieuws nu, hoor, Drake.
5: Ja, gaat super kwijt, bro.
0: Ja, ik hoor je volledig. Ja, ik zal zeggen, maak je alvast klaar achter de 1 en 2. Ik draai nog even Laro en Glorilla. Maar zometeen krijg je dus Ela te horen voor 20 minuutjes lang. Mocht je wat

Lado Glorilla. En zoals je weet gaan we door op dit tempo met Illa. Want hij gaat voor jou een hele dikke set draaien op Galaxy Radio. Ja, Illa, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.

Oh, dit belooft al een heerlijk weekend te worden met deze set. Je luistert naar Illa op Galaxy Radio. Kartje en DNA. Woensdag zijn we er weer, 7 tot 9 uur. Nog een halve minuutje, Illa.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
8: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
5: Dit zijn Foutje en Nado. Hier op Galaxy.
10: After 9.
5: Galaxy Radio.
10: After 9.

dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Ik weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online. Yeah.
2: Avenue. Woe.
3: Is er een dokter in de zaal? Hoezo? Ik ben kankerig. Sorry.

0: kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy. Galaxy.

0: Goedenavond, het is je host, Goudje Get Paid. En het is vrijdagavond, after 9. Dat betekent, jij luistert naar Galaxy Radio. En ik ben niet alleen, zoals gebruikelijk, als gewoonlijk, als normaal, is mijn broertje er ook bij. Mag ik een applausje voor Narski?
1: Yes, het is vrijdag. Iets over 9, dus je komt ons weer tegen, maar Goudje en nou after 9, je weet hoe we het doen, toch?
0: Yes! En natuurlijk die ook bij ons is, de laatste weken, hij laat het lukken. Mag ik een applausje voor DJ Wesley?
2: Ja, ik zie. Wagwan.
0: Wagwan.
1: Wagwan.
0: Hey, Wesley, vandaag ben je gewoon in een trui. We like that. Vandaag is gewoon rustig, relaxed casual. Waar is je hemd?
2: Ja, die is kwijt. Onderweg. We hebben die kwijtgeraakt, denk ik. Okay. Nee, vandaag is eigenlijk relaxed, maar... Nu is het even weer tempo.
0: I see. Vorige week was ik er niet bij, want ik had auto pech en ik stond heel kut langs de zijweg. En als jij vaker auto pech hebt, laat mij het graag weten. 085-029, 4x2. Want ik moet wel gelijk zo starten in de show. Want auto pech is gewoon niet fijn. En ik heb er last van. Want dit is me al 2 keer overkomen in 30 dagen. Nou, heb jij vaak auto pech?
1: Nee man, eigenlijk niet man.
0: Niet?
1: Nee man. Ik had alleen maar één keer had ik auto pech man, dat kostte me een kop ook.
0: Woe.
1: Ja man, nee man, het was mijn eigen schuld ook man. Lang verhaal, stel lang verhaal.
0: Maar als jij iemand ziet met pech aan de zijkant, heb je dan wel eens het gevoel van, hey, zou ik stoppen?
1: Nee man, nee, doe niet. Boe, die gedachte kwam niet in me op man. Zolang het niemand bekend is, dan boe, nee man, ik rij stevig door man, tuurlijk man.
0: Maakt niet uit in welke situatie.
1: Ja, ligt daar. Of als iemand misschien bijna dit gaat of zo. Je weet, ga ik bij daar in de buurt, dan stop ik. Maar als diegene gewoon, weet ik veel, een lekker band heeft, dan ja.
0: Dan ga je lekker door.
1: Wacht maar lekker op de ANWB of zo, weet je.
2: Ik kan niet bouwen op jou,
1: Maar dan zeg ik toch, als het iemand bekend is, als ik jou zie staan, dan geef ik nog aan de gas, snap je?
2: Wow, man. Nee, voor jou
1: zou ik wel stoppen, maar ik zeg
0: zou jij staan aan de zijkant? Of tenminste, zou jij mensen helpen?

0: die aan de zijkant staan?
1: Nee. Nee? Ligt eraan wie het is toch?
0: Zelfde. Nou, wat hebben we staan voor de aankomende 2 uur?
2: De aankomende 2 uur, dat ga ik je nu vertellen en de luisteraar. Doe je oren open. We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van, oké, wie heeft de klassieke, wie heeft de beste throwback van de dag? Goudje zegt altijd dat hij voor staat, maar dat is helemaal niet waar. We staan denk ik allemaal gelijk en Fes komt ook in de buurt. Maar we gaan zien wie vandaag met de throwback...
1: Ik heb snel ingehaald.
2: Gaat winnen. We zullen stellingen bespreken en we bless je uiteraard met de mooie quote van de dag. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. En onthoud, het is 1 minuut, dus houd kort en krachtig.
0: Zoals mijn broertje zegt, het is kort en krachtig. Maar wil jij mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Kan je ons bereiken of bellen via het app of belnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je praten met moi, of je kan praten met Nia. Ja. In ieder geval, de aankomende 2 uur hebben we muziek staan van Geeks, Way Too Deep van 11. We hebben Blakka die er weer in staat, Joey Aka, Ronnie Flex, Kleppefly, Isario, Moula. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. En wat we hebben toegevoegd aan de nieuwe segmenten zijn...
1: Ja.
0: Nee, waar?
1: Maar waar.
0: Oké, dan. Maar dat is voor zometeen. We gaan starten met Joey Aka. Let's go. Galaxy Radio.

Ves mine fur Otto. Ol întreag pe mic moto. O firme pur smoco. De autor de ma opo. Eu wou het voor hem opnemen, hè? Geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerding fixen, gap. Geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

hey, ai tot din mână plasovit. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaartie niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada yuma pima. Umik isi, te wees doi na blaka bima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over.

0: Galaxy Radio.
1: Certified for the street. It's culture music.
0: This is where the biggest stars come to play.
2: Right here, here.
3: Yes, the biggest stars here on Galaxy Radio. En ik zeg het je eerlijk, het voelt wel weer fijn om terug te zijn, man. Ik dacht vorige week van hoe kan ik pech hebben met auto, man. Soms overkomen me dingen gewoon en dan... Ja.
4: Dat is lijf, man.
3: Maar je had het geregeld.
4: Ik had het geregeld. Wij hadden het geregeld, man. Ik was met fans ook, snap je? Dus. Het was Liddy, man.
3: Hey, het is tijd voor...
5: Goudje en Nado. After 9, Release Friday.
3: Yes! En we hebben een korte, maar krachtige lijst. We beginnen met Moola, Josso gaat slecht. Gevolgd door Dior, same level. Laza met GP en GP uit G, ik weet ook niet waar ze is. Ronnie Flex met ADF Samski, schij licht op mij. En als klappen op de vuurpijl, Geeks way too deep.
6: Dat is een kort ja, maar... Ja. Maar krachtig.
3: Zeker. Wie heeft wat bijgehouden?
6: Wie heb jij deze week gezien? Naro.
3: Ik heb natuurlijk alle dagen voorbij zien komen. Ronnie Flex schijnt licht op mij. Op TikTok ging het ook helemaal viraal. Hij wilde het eerst volgens mij niet uitbrengen, maar er was zoveel vragen na dat hij het toch heeft uitgebracht. En hij heeft ADF Samski goed als verrassing gehouden, man. Hij had hem niet in zijn reeltjes betrokken. Mm-hmm. Hij was solo, dus zeg maar. ADF Samski kwam echt als verrassing. Dus dat vond ik wel mooi om te zien, man.
6: Ja, sterk. En dan hebben we ook natuurlijk Geeks. Geeks blijft toch wel droppen. Hij is echt bezig.
3: Ja, hij is zo consistent als een gek, man.
6: Ja, man. En vooral zijn reeltjes, man.
3: Hij is aan het werk.
6: Ja, zijn reeltjes. Hij brengt het naar een nieuwe level, zeg maar. Ik zie hem natuurlijk omdat ik Geeks ook volg. Dus ik zie waar hij mee bezig is. Mm-hmm. Hij heeft nu zeg maar een soort van auto in de fik gezet
3: of
6: zoiets.
3: Ja, geen kwijt, man. Ik zag het ook voorbij komen. No, die content van hem is top, man.
6: Ja, maar denk je dat dat... Komt omdat hij vooral ook zelf een cameraman is geweest. Dat hij denkt van ik weet wat het publiek wil hebben.
3: Ja, toch, en hij weet hoe er gefilmd moet worden. Hij weet toch hoe die uit de verf moet komen. Dus ja. Dus hij kan die man ook goed coachen van wat hij precies wilt hebben, snap je?
6: Ja.
3: Dus dat is top.
7: Is belangrijk, man. Als je is kijk, camera natuurlijk tegenwoordig is belangrijk. Het is onze marketing nu. Mm-hmm. Snap je? En als je dat al in je broekzak hebt, hoe top is het om dat te gebruiken voor je eigen succes?
6: Sterk. Dior, same level.
3: Ja man, hij was een tijdje stil geweest. Ja. Maar dit is gebeurde ook veel in zijn Libby, natuurlijk ook vader geworden. En dit is eigenlijk een verfrissende nieuwe sound wat hij brengt, man. Maar het is keihard, man.
6: Ja, dat is wel lit.
3: Ja, het is keihard, man. Je moet het beseffen. Tenminste, ik fuck wel met die sound, man.
6: Ja, ik heb hem nog niet beseft. Fesley, wat valt jou nog meer op aan deze les?
7: Niet heel veel. Ik ben niet spits geweest op wat zeg maar, is allemaal vrijgekomen. Ik heb ze voorbij zien gaan, maar ik heb er niet bij stilgestaan.
6: En dan Moola B. Tenminste, Moola B mogen we niet meer zeggen. We mogen die B niet meer gebruiken. Hij heeft het liever niet.
3: Ja, Moola.
6: Ja, hij heeft een album gedropt.
3: Ja, klopt, man.
6: Besef je hem al, Naro?
3: Nee, man, want ik wil hem in één keer goed beseffen, snap je? Dus als ik een lange rit heb, dan ga ik alles gewoon in één keer achter elkaar beseffen, snap je? Of tijdens training. Dus ik moet hem nog beseffen, man.
6: Ja, want de vorige album van Moola, ik kan me nog herinneren precies hoe dat ging. Ik was toevallig met Caliboy ook en we zaten in de auto en we gingen dat album van hem luisteren. Bro.
3: Hij is giftig ook, hè?
6: Boos.
3: Die woorden schat van hem gaat ook kwijt, en vergis je
7: hij
3: niet, man.
7: Hij is een engineer op die woorden.
3: Die delivery en zo van hem is niet normaal, man. Heb je die helemaal één bars beseft trouwens ook?
6: Dat nog niet, maar wel natuurlijk de reeltjes. Maar ik word ook zeg maar erin gezogen om alleen maar naar de reeltjes te kijken. Ik klik niet meer zo gauw naar die YouTube toe, man.
3: Ja, ik
6: heb er heel veel last van, man.
3: Ik wil altijd beseffen, maar die man is eng, joh.
6: Nou, ik heb er een beetje last van, man. Ik klik ook niet zo snel. Ik betrap mezelf echt erop, zeg maar.
7: Ik hoor je wel, want weet je hoeveel liedjes ik zeg maar ken? En ik weet niet eens, ik heb nog nooit, het is miljoenen, honderden miljoenen misschien gegaan. En ik heb nog nooit die videoclip gecheckt.
6: Maar, en dan natuurlijk crazy. Ook die nieuwe song van Bendis. Die zie ik bij iedereen voorbij komen. Die van
3: Isa bedoel je?
6: Ja.
3: Ja. Ja, die gaat helemaal kwijt, man. Hij heeft hem gewoon solo. Hij heeft hem solo uitgebracht.
6: Ja.
3: Want je weet toch, mensen zijn gierig om op die tune te springen. Ik weet sowieso van, hij is benaderd door veel artiesten. Maar hij dacht, maar laat me alles gewoon zelf happen. Want broer, het is al, je zag hoe het ging om mijn video's gemaakt. Dus hij wist sowieso al van, het wordt een hit, snap je. Alles moest hij me ook uitstellen. En ik denk dat hij sowieso al een plan had voor die release. Dus hij heeft hem gewoon solo uitgebracht. Ik vraag me alleen af of hij het hierbij gaat laten. Of dat er toch nog een remix komt, wel dan met... met A-artiesten, zeg maar. Dat zou wel een slimme move zijn.
6: Want ik zeg jou eerlijk, hè, Naro. Ik zie zijn dansje, tenminste die sound van hem waar ze op dansen, zie ik echt de hele wereld
3: maar
6: overgaan.
3: Maar ik wil weten wie die heeft bedacht. Want volgens mij heeft hem niet zelf bedacht. Volgens mij iemand gooit gewoon die dansje op die sound en toen is het, toen hebben anderen het zeg maar overgenomen. Zie ik die dansje niet terug, zeg maar. Dus ik denk, iemand anders heeft geopend en toen is dat die dansje geworden. Of hij heeft gewoon mensen gezegd van oké, maak een choreo door op. Misschien is het bewust van zijn kant geweest. Zeg maar. Dat bewust is over nagedacht. Dat hij zegt van oké, maak deze dansje op die en dan gaat hij gaan. Zeg maar.
6: Want het is toch wel een soort extra push. Zeg maar. Het is een extra push.
3: 100%. Als die dansje klopt, sowieso ook die kleine kinderen en zo, die houden ervan gewoon om die dansje te doen, snap je?
6: Ja.
3: Dus dat gaat sowieso altijd kwijt. Je ziet ook bij TikTok, bij heel veel hitjes, zeg maar, zit er sowieso altijd een dans aangekoppeld, man.
7: Vaak.
3: Ja, sowieso wel.
6: Heel duidelijk. Natuurlijk ook, wat we hebben gezien de laatste week, is de voetballer, Lamine. Hij heeft Doughboy's sound gebruikt. Dat is fucking gruwelijk. Ja, Hans Kassan.
3: En hij heeft deze ook gebruikt, die baddies, ja man. Mensen hadden een compilatie gemaakt van zijn Bali-wedstrijden en dat hij ook die dansjes ging doen. En dan hadden ze die sound eronder geplaatst en hij had hem herplaatst gewoon. Dat is herplaatst, maar die van Doughboy had hij echt zelf gebruikt.
6: Ja, die heeft hij gewoon gebruikt op zijn feet.
3: Dat gaat nog meer kwijt, ja.
6: Ja, dat is...
3: Maar Doughboy gaat sowieso kwijt, maar hij zit een gekke run ook.
7: Dat is die ding, overseas.
6: Heel sterk. Heb jij vragen voor ons? 085-029, 4x2. En hebben wij een Release Friday vergeten of hebben we iets overgeslagen? Dan weet je ons te bereiken. En dan kan je gewoon zeggen, Goudje en Naro, jullie zijn super lekking. Hoe kunnen jullie deze vergeten? Dat kan je natuurlijk sturen naar de app 085-029-4x2. En dan zijn we zometeen weer back in full effect. Je luistert naar Galaxy Radio After 9.

0: FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Download it now.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes on Air.
3: Moet je even corrigeren, het was 4 dagen.
4: Sorry.
5: Talk your shit.
3: Binnen 1 week 7 miljoen streams.
5: Talk your shit.
3: Mijn team, zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
2: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real-

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, en jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio After 9 met Goudje en Naro. En wie net is aangeschoven in de studio is Caliboy!
2: Krap jullie, jullie hebben me nu op Pokonie in de playlist gesteld.
1: We maken die met Jess.
2: Ja, maar ik ben boos, man.
1: Maar natuurlijk gaan we je regelen toch, broer.
2: Ik ben niet blij.
1: Met Jess heb je een poekoe gemaakt?
2: Ja, toch.
1: Maar hoe lang staat deze al gepland eigenlijk? Of was dit nog voor 16 jaar geleden zo? Of...
2: Wauw! Shout-out naar Jess, man. Weghoofd.
1: Weghoofd. Maar jullie hebben ook gelijk een clipper aangeschoten, zag ik.
2: Nee, het is gewoon content.
1: Het is gewoon content.
2: Content,
1: dus, dan wil ik jouw mening erover hebben. Vind jij dat het beter is dat je die korte clipjes maakt dan de YouTube-clips? Want jij bent van allebei de tijden eigenlijk.
2: Nee, ik mis videoclips wel.
1: Ja?
3: Maar check jezelf ook nog videoclips.
2: Ja? Zeg maar, vooral in dansen. Die dansen is niet echt met content. YouTube gaat nog steeds kijken.
3: Ja,
2: Trinidad, al die landen. Dat.
3: Maar dat heeft het ook nodig, want dan kom je ook echt in die vibe, zeg maar, toch?
2: Het verschilt. Ik vind, kijk, content is gewoon een cheaper way of, je weet toch, om je kostenplaatje goed te doen. Maar ik vind, ja, we mogen best wel terug naar videoclips.
1: Ja?
2: Ja, ik vind dat wel.
4: Maar dan
2: dat onderscheid je wel.
4: Maar dan zou je zeg maar die korte filmpjes alleen voor social media hebben en sowieso videoclip of alleen videoclip?
2: Ja, ik bedoel, ik kan de tijd niet veranderen. Het is wat het is. Het is nu gewoon eenmaal een TikTok, Reels tijd en zo. Als je dan mij vraagt, ja, ik mis gewoon goede, tenminste vanuit Nederland, deze kant, mis ik wel een goede videoclip. Ja.
1: Maar Kali, jij maakt ook reelsjes en die van jou gaan ook altijd kwijt.
2: Ik ga gewoon mee, ik probeer met de tijd mee te gaan. Maar gisteren bijvoorbeeld was ik met Natte Vistik. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar ik was met Natte Vistik.
3: Wat techno?
2: Ja,
3: die kant.
2: Ja. En we hadden een gekke film geschoten. We waren gewoon...
1: Maar dat is weer videoclip dus?
2: Dat is een film, wordt een film bijna.
3: Oh, die ene waar je van 11 uur in de ochtend op de set was?
2: Ja,
1: Hoe is jij dat?
2: Het is gewoon online.
3: Je moet weten
2: wat je mensen. Die productie was weer dik. Daar zie je wel echt het verschil weer van, oké, bam. Je wordt wel echt tijd ingezet, je weet toch?
4: Ja,
2: in tijd was een clip gewoon 50 doezoe.
1: Ja, want we hebben toch hier iedere week een dingetje over. Mm-hmm. Met die reelsjes en zo. En jij kent natuurlijk allebei de generaties. En dan merk je toch wel van de oudere generatie loeft het ook op een of andere manier. Het wordt gezien, zeg maar. Want wanneer je gewoon aanslaat bijvoorbeeld met 100.000 of 200.000 weergaves op die TikTok.
2: Het maakt het makkelijk. De aard, je mist de aard erin, zeg maar. Je weet toch? De artistieke van videoclips en zo.
4: Is dat zeg maar hetzelfde als bijvoorbeeld dat nu muziek wordt gemaakt met AI en zo? Vind je dan ook het mist art, het mist passie?
2: Ja, ik denk het ligt eraan hoe je het gebruikt. Maar AI wordt volgens mij al lang gebruikt voor mensen. Autotune en al die dingen. Het is allemaal een beetje AI.
4: Ja.
2: Ik vind alleen als jij je teksten niet meer gaat spitten, als je dat gewoon overlaat aan...
4: AI.
2: Ik vind dat niet dope, maar ja, wie ben ik?
1: Mm-hmm. Heel duidelijk. Oké, dan nog eventjes over Jess. Jullie hebben dan bewust gekozen, zeg maar, om content te schieten voor Spotify eigenlijk. Of gewoon voor...
2: Ja, gewoon, we hadden gewoon iets van, we moeten gewoon iets eruit gooien nog. Je weet toch, last moment, die track was eruit. We hadden niet echt een goede voorbereiding, je weet. Jess is pas in de game.
1: Ja, ja.
2: Hij komt van de andere kant, dus het is een beetje voor hem ook wennen. Als je niet aan hem trekt, dus ik moest even aan hem trekken van hey Jess, je moet wel iets online gooien of iets, weet je, laten we last minute gewoon even wat schieten.
1: Ja, sterk, en dat hebben we natuurlijk ook voorbij zien komen. Ik vind het super lit.
3: Ja, maar geen kwijt.
1: En wat staat er nog meer op je schema, man, Kali? Want
2: veel,
1: ik zie,
2: er is veel.
1: Je reist de wereld over.
2: We zijn er. We hebben sowieso ADE, gekhuis.
1: Mm-hmm.
2: ADE wat gekhuis, Beza gekhuis, Kiba, Tribekoes, de hele team. We gaan met orkest spelen, Busy Signal. Komt.
1: Orkest?
2: Ja,
3: Hoe was die festival? Want ik kon er niet bij zijn. Ik zag zo bij komen, ik dacht Karens, man. Want ik was in Malta, man.
2: Gekkigheid.
1: En wat hebben we nog meer staan?
2: 31ste heb ik gekke live show, treed ik zelf live op mijn live show. Samen met twee big artiesten. We hebben Munga gehaald en Biden Messiah.
1: Kijk daar, zie je dat?
2: Dus al mijn socials gewoon in de gaten. Al die boys en socials in de gaten, 31 oktober. Ik wil niet te veel zeggen, maar wees daar, man.
1: Oké, maar ga je ook een poko met die man maken misschien?
2: je weet hoe dingen gaan toch?
4: Hey, kijk, kijk, kijk die kleine schijn die ze gezien.
2: Je weet toch, go to wait van mij, broer. Mij maakt het niet uit of we maken of niet. We zijn er gewoon. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Sterk man, dat is wel een wolf, man. Hij zegt die man, ik wil op de intro ook, man.
2: Ja, ja.
1: Ja, man. Maar en
2: doe even die intro. Doe even die intro.
3: Hoe zou je dat doen?
1: Yes, de Messiah, bekken full effect.
2: Maar die energie is laag.
1: Ja, man, dan weet je, jullie zetten me onder
3: spanning. Je moet schreeuwen toch?
2: Ja, is dansen.
3: Ja, toch?
4: Even
2: gewoon. Fireblow, fireblow.
4: Step up the ladder.
1: Boom, bam, is your boy. Nee, maar we zeiden maar, hey Kali, super lof dat je even langs bent gekomen. En dan is het nu gewoon tijd voor Jizz, Jizz en Kali Boy.
4: Wow.
5: That's the word.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: After 9 hier op Galaxy Radio. Jij bedankt voor het luisteren. Iedere vrijdag maar weer dat je denkt van domme, ik ga naar die bradas van me luisteren. Ze zijn actief. Ze zijn back in full effect like always. Lid zijn, fit zijn en op die
2: Mapa-pakstrip zijn.
1: I see. Hey Tesli. Yo. Mag even kijken wat jouw mening hierover is. Want Naro heeft weer een nieuwe stelling. Ik ben benieuwd.
0: Stelling van de week van Naro.
3: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Cancel culture geeft mensen te weinig ruimte om fouten te maken.
4: Nog één keer.
3: Cancel culture geeft mensen te weinig ruimte om fouten te maken.
4: Ik ben lekker, man. Cancel culture in de zin van...
1: cancel culture. Hoe zeg je dat? Bij de eerste fout wat je doet, is direct
4: gelijk.
1: Gelijk, ja. Maar gewoon echt, ze blijven gewoon constant op je huid. Constant.
4: Kijk, ik vind zeg maar gelijk eruit is goed en daarna weer terugkomen. Want dan heb je in ieder geval wel even gevoeld van, ah shit, is ja, fucked up. En daarna zegt ze, joh.
1: Ja, maar Naro vraagt, cancel culture geeft mensen te weinig ruimte. Dus
3: zeg maar,
1: hoeveel kan je glas worden, zeg maar? Bij cancel culture is gewoon van één druppel is eigenlijk aan gelijk het glas vol, snap je?
4: Ik snap het, maar het is een harde wereld ook. Ik snap het, maar ja, één is overdreven, man. Eén is...
3: Ik denk ligt er ook aan hoe bekend je bent, hoe groot je bent. Ik denk als je een grotere naam hebt, dat je weet toch, dat het sneller opvalt, zeg maar. Je weet toch, omdat ook, je hebt meer invloed op de mensen, zeg maar, toch? Dus...
4: Als medeluisteraars en artiesten en zo bedoel je?
3: Ja.
4: Voorbeeldfunctie.
3: Ja, je hebt toch een voorbeeld. Kijk, boer, als jij 1 miljoen volgers hebt of je weet toch 20 doezoe, is een hele grote verschil. Mm-hmm. Ik denk, je weet toch, als je 20 doezoe hebt, wordt het wel nog af en toe door de vingers gezien. Want je invloed is te groot als je 1 miljoen volgers hebt, zeg maar. Je weet toch? Mm-hmm. Dus ik denk, die cancel culture, zeg maar, om het zo te noemen, die laat helemaal geen spatie voor mensen met veel invloed op de wereld, om maar zo te zeggen.
1: Ja, super duidelijk.
3: Dus voor zeg maar, de mensen aan top, is er wel echt weinig ruimte. Ze nemen geen pardon. Een kleine foutje, je wordt gecanceld, geen shows, geen niks, man. Het is heel moeilijk om terug te komen. Maar ja, als jij een sterke fanbase hebt, dan is wel die mogelijkheid daar om, je weet toch, om nog bakka te komen. Maar ze gaan wel echt op je huid zitten, je weet toch.
1: Ja. En ze blijven natuurlijk ook in je comments gewoon constant.
3: Je gaat rond, man.
1: Dus eigenlijk word je alsnog gestraft, dus het
4: hoe je het went of keert.
3: Ja. En het is niet alleen een straf, hè, boer. Ze fucking je money op, neef. Hey.
0: Goudjes, stelling van de week.
1: En hoe mijn broertje Naski erover praat, hij zegt money fucken ze op. Dan sluit ik gelijk erop aan met mijn eigen stelling. En dat is, je kunt beter rijk zijn zonder bekendheid dan beroemd zonder geld.
3: Ja, man. Ja, zeker weten, boer. Je weet toch? Die bekendheid is leuk, maar boer, je weet toch, je wilt niet alleen gezien worden. Je wilt ook verdienen, snap je? Anders ben je zomaar bekend, snap je? Je moet wel gebruik maken, zeg maar, van voor jouw bekendheid. Je moet wel bepaalde moves maken, zeg maar, om gewoon toch doekoe te innen. Kijk, bijvoorbeeld als jij een artiest bent, natuurlijk heb je passie ervoor, maar op een gegeven moment, moet je ook daaraan verdienen, toch?
1: Ja.
3: Dat is wel mooi. Natuurlijk heb je gewoon liefde voor muziek, om het maar zo te zeggen. Maar ja, er is ook heel veel geld eraf. Maar ik zeg je eerlijk, als er een manier is om veel pap te maken zonder bekendheid, dan zal ik dat gewoon doen. Want bekendheid is leuk, maar er komt heel veel op je af, snap je? En je moet gewoon op een goal blijven, man. Wat je ook meemaakt, wat ook gebeurt in de Libië, je kan niet even toch denken van oké, ik ga een maand of twee of drie eruit. Maar dan word je snel vergeten.
4: Ik denk
3: ook,
4: zelf ook, zeg maar, als je op het moment als je echt bekend, beroemd bent, dan kan je op een gegeven moment ook wel zeggen van, weet je wat, laat me deal sluiten. Dan krijg je het uiteindelijk toch. Maar hoe ga je het onderhouden? Dus geld is sowieso nodig.
1: Supergoed, man. Hoe ga je dat onderhouden, man? Heel belangrijk, man.
3: En je privacy is weg.
4: Ja.
1: Ja, je privacy is weg.
3: Ja.
1: Wat zou ik willen? Dat is... Ik zou ook gewoon pap willen hebben zonder bekendheid.
3: Ja, toch?
1: Jammer, man.
3: Ja,
1: want je kan bijvoorbeeld, er zijn genoeg mensen die bekend zijn, maar ze hebben niet die pap van een onbekende, snap je?
3: Ja,
1: dus
3: klopt.
1: Wie voelt zich fijner? Ik denk diegene die onbekend is, die gewoon vrij overal kan staan, leuke dingen doen.
3: Ja, toch?
1: En ze hebben.
4: En,
1: ja.
4: Zo, en sowieso denk ik ook zo, als je niet bekend bent en je hebt veel pap, kan je wel bekend worden. Makkelijker
3: ja,
4: dan andersom.
3: Maar, wil je dat willen, zeg maar? Waarom zou je.
4: Nee, sowieso niet.
3: Snap je?
4: Ik niet
3: of
4: het
3: ligt ook aan de persoon. Kijk, als je natuurlijk, ja, als je echt gezien wil worden en je toch laten zien van oké, ik heb zoveel gehad of dit, maar weet je hoeveel mensen er in de wereld zijn die super rijk zijn. Maar die ken je gewoon niet. En als je ze op straat zou zien, zou je denken, hé, jeetje toch?
1: Ja.
3: What the fuck? Want die lopen ook in de normaalste random kleding. Maar misschien is het gewoon die zijn, misschien is het gewoon Louis Vuitton, maar die ding is gewoon, jeetje toch, gewoon een
4: shirt, zeg. Dat zeggen ze toch
3: ook. Snap je?
4: Ja, dus dat zeggen ze toch ook meestal, zeg maar, echte. De rijkdom mensen, zeg maar, die onbekend zijn, die dragen ook, zeg maar, Louis Vuitton zonder logo. Zeg maar, het is gewoon kaal, gewoon egaal, gewoon trui.
1: Oh, dat ja, gewoon geen simpel show off, iets. Geen show
3: ja, maar ja, rijkdom,
4: maar ja,
3: wat is rijk zijn, bro? Je weet toch, je kan ook rijk zijn in Libië, snap je, met de mensen om je heen. Je weet toch, je kan mentaal rijk zijn, fysiek rijk zijn, je weet toch, rijk zijn aan knowledge, snap je. Weet je hoeveel mensen, zeg maar, geld hebben, maar voor de rest niks, je weet toch. Daarom zeg ik ook altijd van, je weet toch, vul je zakken. Maar ook je ziel, snap je? Dat is belangrijk. Want nu heb je geld.
4: Dat is die quote van de dag eigenlijk, hè?
3: Voor de rest ben je leeg. So, op een gegeven moment er komt een einde aan alles. Op een gegeven moment, je hebt die waggie gehad. Je hebt dat gedaan. Je hebt gek gedaan. Geflexed op jachten. Maar er komt een einde aan. En dan,
4: ja,
3: als je zelf niet, je weet toch, vol liefde zit. Of je hebt geen mensen om je heen. Dan is het snel afgelopen.
4: Is het snel eenzaam.
3: Dus je moet ook die rijkdom vinden van binnenin. Als je die beide hebt, dan is het leuk, zeg maar, weet je toch?
4: Maar ik ook, vind je niet eigenlijk. Nou, dan moet eigenlijk boek schrijven, hè? Eerlijk. Want je weet wel, zo'n motivatieboek.
1: Ja, maar jongen is altijd on point.
3: Ja,
1: man, on point.
3: Dat zeg ik altijd filosofisch. Maar soms is mijn oudje niet gestreken, dus wel filosofisch.
1: Wow!
3: Snap je? In die mocht. Sofies net twee chickies die Sofie heten, snap je?
1: Nee. In deze waren ze helemaal gedaan. Maar je hoort het. Jij hoort het. De meningen zijn verdeeld hier. De stellingen van de week zijn besproken. Wil jij mening geven over deze stellingen? Dan kan je ons bereiken via het bel- of appnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029-4x2. En het eerste uur is aangebroken. En DJ Fesley, jij gaat door, want jij hebt de boeking in Dordrecht.
4: Ja.
1: Dus jij gaat de show niet met ons afsluiten.
4: Helaas niet.
1: Wat is jouw quote van de dag te sluiten? Of even met die afkijken of je erover na hebt gedacht.
4: Shit.
1: Ja, zie je, daar ga je aan weer. Daar ga je aan weer. Galaxy Radio.
3: Hey.
1: Afternight, zeg maar.
3: Nee, ik wil zeggen van, er is geen tijd voor paniek, snap je? Nobody panic en love is niet gratis. Snap je wat ik bedoel? Love not free, man.
4: Afternight, goud jij daarop.
5: It's a funny one. I do believe we are destined for great things. Draai nu.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. We are...
11: Hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: Goudje en Naro in After 9. Here op Galaxy.
15: After 9.
16: Galaxy Radio.
17: After 9.

0: Yes! Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
1: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. All over the fucking place in Nederland. Je kan niet misluisteren. Hoor je dat? Je kan niet misluisteren. We zijn door heel Nederland. En als je mee live kijkt, dan zie je ons hier nu op het scherm. Kijk het hier, shout-out naar jou. Nou, echt shout-out naar jou, man, dat jij luistert. Jij luistert. En natuurlijk, als jij in de auto zit, zet die muziek wat harder. En natuurlijk, als we in gesprek zijn, kan je het volgen. Meeluisteren, mee een mening geven. 085 029 4x2. Lid zijn, fit zijn en op die.
2: Maar papa step zijn.
1: I see. Jawel. Nari, ik denk dat het tijd is voor waar, maar raar.
2: Yes.
1: En je weet, het gaat over nieuws, maar ik moet altijd wel weten of het echt waar is. Rare nieuws kan waar zijn, maar er gebeurt zoveel in de wereld,
2: ja,
1: dat ik me soms echt afvraag van waar komt dat en waarom gebeurt dat niet om mij heen. Maar wil ik wel dat het om mij heen gebeurt?
2: Ik denk het niet, man.
1: Ik denk het ook niet, maar Naro, wat heb jij staan bij de raar maar waar?
2: Ik heb staan dat een wasbeer naar de kerk ging, man. Op 5 oktober liep een wasbeer doodleuk een katholieke kerk in New York binnen. Midden tijdens een avonddienst. Ik denk dat die wasbeer dacht, ja, na alles wat ik dit weekend heb uitgespookt, moet ik even bidden of zo, weet je. Dus die beer kwam gewoon para in New York, kwam die gewoon even de kerk binnen, weet je. Gewoon tijdens een dienst.
1: Dus dat
2: is wel helemaal para, man.
1: Maar wat deed hij? Wat deed hij? Ging je gewoon ook zitten op die bankjes of zoiets?
2: Ja, hij kwam gewoon binnen en hij begon gewoon zo te staan van ja, ik ben dit, snap je?
1: Gado nou, amboen, gado. Zo.
2: Misschien wou hij weer ook even prietje. Of hij weer, toch? Misschien had hij zondes begaan. Hij dacht, nou, ik moet even deze kerk binnenlopen. En dan moet ik even daar onder de mensen zijn.
1: Geloof jij het?
2: Boe, dat is para, maar het is niet dat de kerk midden in een bos staat of zo, je toch, een wasbeer. Ik weet, nou ja, ik geloof het niet, maar ja, boe. Het is toch echt gebeurd, man. 5 oktober, man. Okay. Maar ja, zulke dingen moet je met je eigen ogen zien, want hoe je het zo leest, dan lijkt het gewoon ongelofelijk, man.
1: Maar ik heb ook een nieuwtje. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel raar.
2: Wat heb je?
1: En een handtasdief in Noorwegen denkt weg te komen totdat Batman opeens opduikt. Yes, Batman.
2: Ja.
1: Ik ga het je even geven. Als je een misdrijf pleegt, is het beter om dat niet te doen onder de neus van Batman. Ook al is het gewoon een kerel op een verkleedfeestje. Dat lesje leerde een handtasdief in de Britse Noorwegen. Toen die dacht zijn slag te kunnen slaan, hij werd in de kraag gevat door een heuse Dark Knight. Yes, en zo precies zo ging het. In het pak zat de 25-jarige Sonny Mason, die onlangs als Batman naar het verkleedfeestje van een verjaardag ging, van een vriend ging. Er ontstond een soort geroezemoes in een tunnel van een nachtclub, waardoor iemand het vandoor ging met de tas van de vrouw. Maar Mason twijfelde voor geen meter en hij zette de achtervolging in. In een gezelschap met iemand anders die ook nog was gekleed als Mr. Fantastic van Fantastic Four, renden ze achter de handtasdief aan en ze hebben hem te pakken gekregen. De handtas bleef wel spoorloos. Maar een getuige had gezien hoe de dief het over de muur had gegooid. Dat was bij de kathedraal, zo 300 meter van de straatroof. Het lukte niet meteen om de tassen naar beneden te halen, waarna Batman opnieuw de held uithing en dodelijk op de muur klom. Hij bezocht de tas met alle persoonlijke spullen erin en de eigenaresse was helemaal blij dat Batman het had geregeld. En hij had nog ook wel een berichtje voor de mensen. Ik hoop dat ik mensen kan

0: Oeh, dit is wel lijp, zeg maar. Hij ging echt restaurant, want hij was gewoon eigenlijk onderweg naar een party, toch?
1: Ja.
0: Dus opeens hij ziet die tasjes die hij dacht, no, maar ik ben eigenlijk Batman. Dus ja, vandaar dat ik de Redman. Dus, plus die andere man die dacht, no, ja, we zijn eigenlijk toch die superhelden. Laten we gewoon gaan. Weet je wat, dat is een paar wat boer. Ik zou dat niet denken, ik zou gewoon die tasjes lekker laten lopen. We dachten, no, man, we gaan echt die helden zijn. En hij is ook nog geklemd, boe. Weet je hoe fijn dat is? Weet je hoe para dat is, boe? Stel je voor, je gaat iets overvallen. Of ja, in dit geval een tas. En boe, je ziet opeens gewoon twee superhelden achter jou aan. Boe, het lijkt unreal gewoon, boe. Ja, toch, what the fuck?
1: Maar hoe ga je dat uitleggen in verhoor?
0: Boe, snap je?
1: Van, je bent aangehouden door Batman. Get the fuck out,
0: boe, lijkt man.
1: Ik zou hem niet geloven als hij binnen zou komen,
0: boe, man. Die politie denkt over, wat heb jij gerookt, man? Misschien krijg ik hem nog een lange
2: straf. Nee, maar stel je voor, je komt nu binnen in de gevangenis. Je zit daar. Je denkt van, ik ben een real G. Ja. Nu vragen die mannen van, hoe ben je eigenlijk gehouden? Ja, maar Batman had me geklemd. Wat denk je dat die mannen binnen tegen gaan zeggen? Die zouden zeggen, je bent een kepper. Nou, nu lees je die verklaringen, zie je echt Batman en fantastic voor Mr. X heb je gehouden.
0: Leid, man.
2: Nee, man. Maar ja, dat was waar, maar raar. Ik weet niet of ik deze moet geloven. Geloof jij deze nu?
0: Boe, deze geloof ik wel, man. Deze geloof ik wel, man. Maar misschien die Batman en die, wie was die andere?
2: Mr. X van Fantastic Four.
0: Ja, Mr. X. Waarschijnlijk ze gingen naar een party waar ze blam. Dus je weet toch, in hun hoofd was het gewoon een hele heftige daad. Ik denk dat het gewoon automatisch wordt, boe. Je hoort ook in die nieuws van, ze twijfelden geen moment, goh. Ze dachten van, nee, man, ja. We zijn die helden. En geloof me, ze hebben opgeschept op die vissen. Ze zijn daar ook nog uitgegaan.
1: Maar nou, ik zeg eerlijk, ik weet niet, onderbreek, ik geloof het niet. Want waarom loopt Batman met Mr. X? Hij loopt toch meestal met Robin?
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Dit is Batman en Robin, dit is geen Batman.
0: Dit is een different story, man.
1: Dit is een different story, maar same level. Net als Dior.

0: Dit zijn Foutje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio op deze regenachtige vrijdagavond. Maar dat is niet erg, want jij bent met Naro en Goudje bij After Nine op Galaxy Radio. En het is tijd voor Throwback Time. En mensen, ik hoef het niet steeds uit te leggen. Het staat 24-2 voor moi.
2: Het wordt steeds hoger, man.
1: Ja. Maar zo is het ook. Naar wanneer ga jij mij een keer verslaan eigenlijk, man?
2: Vandaag. Maar je wilt het ook niet toegeven als ik je versla, snap je? Ik heb je een paar keer te pakken gekregen met die throwbacks. Maar jij doet altijd alsof je wint, snap je? Maar nu ga ik het niet omheen laten draaien. Van nu ga je hem aan mij geven. Deze wat ik hier heb.
1: Oké, dan wat heb jij staan vandaag?
2: Ik heb Jennifer Lopez.
1: Nee, daar ga je weer. Je moet kappen met dit, man.
2: Wat dan?
1: Jennifer Lopez met wie?
2: Met Jadakiss.
1: Hé, hey, wat?
2: Jadakiss. Boer, heb je haar niet gezien?
1: Tuurlijk heb ik haar niet gezien.
2: Je hebt gezien die pokus van Azada, maar dit is gewoon Jennifer Lopez. Jadakiss, dit is een gouden ouwe. Jenny from the block.
1: Nee, man. Ja, hey, die, man. Is dat jouw throwback? Ik ga jou klaren, man.
2: Nee, nooit, man.
1: Ik ga jou echt klaren. Als dat jouw throwback is...
2: Boem, maar weet je, ken je die pokoe wel?
1: Natuurlijk, I'm still Jenny van de Blok.
2: Zie, ken je dat jij hem kent, dat zegt ook wel genoeg.
1: Nee, man, we gaan hem eventjes afspelen, man. Jenny van de Blok, Jennifer Lopez en Jadakiss.

0: Ja. Was dat jouw...
1: Tuurlijk, maar weet je hoeveel streams deze heeft?
0: Hoeveel streams heeft deze dan?
1: 500 milli.
0: Hey, G, maar dit is niet lit.
1: Tuurlijk wel, man.
0: Nee, man, dit is niet lit, man, neef, man.
1: Dit is een gouden oude. En ik weet dat de luisteraar met me eens is. Als je het met me eens bent, laat het even weten in de app 085-029-4x2. En zeg, goudje gewoon dat ik heb gewonnen. Maar wat heb jij? Dat is de vraag.
0: Ik kom met de echte laptop throwback. Je bent ready voor deze?
1: Ik ben super ready, man.
0: Ben je ready voor deze?
1: Ik ben ready, born ready.
0: Oké, dan gaan we hem eventjes afspelen. Kijk het hier, babababaf.
2: Zit zelf rotje op je beeldscherm.
0: Hey. Hier, deze eventjes. Ai, en ik ben er weer, hoor. Ready? Ik ben ready.

0: Daarom,
1: toch?
2: Ja, maar daar moeten we een genre aanspreken, man. Want dit is een hele andere richting. Plus, we zijn in Nederland, natuurlijk heb je gewonnen.
1: Nee, maar excuses, broer.
2: Nee, dit vind ik niet leuk, man.
1: Dit was... Maar wil je nog een kans? Je kan nog een, we hebben nog tijd voor de tweede trompe. Vesley is er niet.
2: Ja.
1: Wil je terugkomen op eentje?
2: Ja.
1: Oké, welke heb je in je hoofd?
2: JJFI101 Bars.
1: Hij gaat niet van dat kant doen, je kan toch dat ook niet doen?
2: Jawel.
1: Oh,
2: JJ. JJFI.
1: Hey,
2: ja, man. JJFI.
1: In
2: Paris.
1: Zaga, jongen. Gek.
2: Ja, maar toen die tijd was een JJ, snap je? Dat gaan we nu, snap je? Jaga.
1: Maar oké, maar...
2: Ja.
1: Dit is wel super dying dat je dit van mij kopieert, man.
2: Nee, dit is de... Ja, lekker. Dit is die proef. Ik mag ook een keer.
1: Let's

0: Oké.
1: Rechtgetrokken.
0: Ja, rechtgetrokken. Maar deze is niet eerlijk, man.
1: Nee, ja,
0: bro. Ja, deze is niet eerlijk, man.
1: Die staat no, zeg man. Je wat ik deed, die shit. Dat was easy. Hey, bro, alleen die move aan. Dat die zweet met die rassen van 5 meter lang. Doe normaal, man. Doe niet bang.
0: Doe niet bang.
1: Wow.

0: Radio. And listen wherever you go. Galaxy Radio. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds zij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de lerares op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill.

0: pistas. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Hier zijn Goudje en Naro.
2: Yes, Goudje en Naro op Galaxy Radio. En bedankt dat jij aan het luisteren bent. Like always op iedere vrijdagavond. Net voordat je het weekend ingaat. Dat je denkt van, no, ik moet toch nog eventjes die boys beseffen. Galaxy Radio all over the fucking place. Naro.
3: Yes.
2: Je ziet het heel koud buiten. Je ziet het is regenachtig buiten. Je ziet bladeren beginnen af van de bomen te vallen. Je ziet je loopt door modder. Dus dat betekent de motherfucking zomer is echt voorbij, want het is nu echt koud. Hoe heb jij deze zomer 2026 beleefd? Geef mij een terugblik, AUB broertje.
3: Ik zeg je eerlijk, deze zomer was super gezellig, man.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb echt genoten van deze zomer. We hebben echt heel lekker weer gehad. En ja, ik heb feestjes gepakt. Gewoon voor mezelf heb ik gewoon genoten. Er is gewerkt. We hadden heel veel festivals ook samen. Festivaltour vond ik ook super lit. Ook nog een paar shows. Ik heb muziek gemaakt. En zeg maar van... wat ik mezelf zei van oké, consistent blijven elke week minimaal iets eruit gooien is ook gelukt. Soms was het zelfs 5-6 keer in de week, snap je? En het is nu herfst helaas, maar ik blijf nog steeds erop, maar dus ik ben wel trots op mezelf en ik heb echt van deze zomer genoten. Dit was zeg maar die zomer sinds 2016 dat ik dacht van ja, deze zomer heeft wel echt gezomerd voor mijn gevoel. Maar ik ben bang omdat we zo'n mooie zomer hebben gekregen dat die winter extra koud gaat zijn en ik ben echt niet... Ik ben echt niet ready voor dat. En ik heb natuurlijk mijn trips gepakt, man. Ik heb 2 solo trips gepakt. En daarnaast heb ik ook 3 vakanties gepakt. Gewoon met die jongens van me. Dus ik ben 5 keer eruit geweest. 2 solo trips en 3 keer met die jongens dan. Ik ben januari ben ik naar Thailand geweest. Februari mijn 30ste verjaardag. 2 weken Mexico. Ging ik april even met Cheryl. Ging ik naar Cura een weekje. Kwam ik weer terug. En daarna ging ik naar Marrakesh, solo tripje een weekje. Kwam ik weer terug en toen ging ik naar Malta even weer een weekje. Maar dus ik heb het er echt van genomen.
2: Hey, goeie.
3: En nu is het weer stekken en dan volgend jaar vertrekken, ik weet het niet. Ik denk dat ik volgend jaar gewoon in Nederland blijf, man.
2: Wat?
3: Ja, maar fully, man.
2: Die zomer 2027 ga je echt weer breken.
3: Ja, man.
2: Moet, want
3: ja,
2: ik zeg man. Het je eerlijk, mijn zomer was ook wel topper, was ook wel lit, hoor.
3: Ja,
2: zoals je zegt, je hebt het net al gezegd, van we hebben genoeg dingen gedaan, we waren met good vibes bezig, man, en het heeft gewoon geslaagd en het heeft gewerkt en die zomers bij ons zijn altijd lijp,
3: ja,
2: man, die summer season is something else, man, dus ja, het is sowieso de laatste 4-5 zomers, die kan ik echt niet vergeten, vooral de laatste 3, dat we nog benden van ellende hadden,
3: ja,
2: en dat soort
3: man.
2: Dingetjes. Ja, super
3: man.
2: Dope, man.
3: Dat ging echt kwijt, maar glippen op festival.
2: Hey, shit. Hey,
3: was motion vloggen.
2: Ja.
3: En die dingetjes daar, nee, echt top. Maar en je hebt veel rollen gepakt.
2: Ja,
3: ook,
2: je hebt
3: man.
2: Veel rollen gepakt. Ja, dus man. We zijn echt actief bezig geweest. Ik denk, we gaan het jaar nog echt super goed afsluiten. En misschien denk jij ook van, hey, Goudje, Naro, mijn zomer was ook lid. Weet je waar ik was? Natuurlijk... Zie ik meerdere vragen in de Galaxy app komen, maar we kunnen helaas niet op alles reageren, ook wat niet echt te maken heeft met de show. Maar we zijn wel echt benieuwd naar deze antwoorden, wat
3: ja.
2: Mensen van de zomer vonden en of ze hebben genoten of dat ze dachten van nee, maar die zomerseason was lijp, maar die tickets van die festivals gingen de pijp uit. Natuurlijk, ja, dat kan ook gebeuren, maar...
3: Ja, dat wel, want voor ons is het anders natuurlijk, je weet toch, wij komen daar gewoon geregeld,
2: ja,
3: begrijp
2: face
3: je?
2: ID, gewoon
3: maar,
2: face
3: broer,
2: ID.
3: Maar ik zeg je eerlijk, als je naar die feestjes gaat, gewoon zo, en nog die soppie en die kaartje en die rit en gewoon heel die festivalpakket, bro. Ik denk, je gaat wel minimaal, zeg maar voor die dag, wel een 2 barkie kwijt zijn. Ja, boer, en als je echt een face-based bent,
2: dan is
3: als je
2: zomer.
3: 2 dagen pakt, 3 dagen, bro, dan ben je gewoon 6 barkie in een week kwijt. Maar ja, daar is de winter ook voor, toch, zeg maar, gewoon om te stekken, zodat je in de zomer kan leven. En ik zeg altijd van, eigenlijk vakantie gaan in de zomer. Als je maar 1 keer vakantie gaat, doe het dan in de winter. Want zomer is hier genoeg motion, er is genoeg te doen, maar winter, ja, winter is gewoon super dying in Nederland. Dus dan kan je beter de zon opzoeken als het hier gewoon min 10, min 20 is, man. Want ik denk wel echt dat we echt een koude, een koude zomer gaan krijgen. Dus het is aan.
2: Ja, want je moet even nagaan. Die festival zomer, die season, het is duur.
3: Ja, man.
2: Soms heb je echt gewoon nachten dat je denkt van, hey, waar ga ik die pap vandaan halen, man? Want ik moet er wel bij zijn. Ze noemen dat slapeloze nachten.
3: Ja, man. Ja,
2: slapeloze nachten.
4: Nummer 1 van op man.
2: Shit. Ja, Larry, dat is duidelijk, man. Die van jouw zomertour. Wat verwacht je volgend jaar te doen?
3: Volgend jaar wil ik een film klemmen, man. Ik zeg je eerlijk, man. Daar werk ik naartoe. Ik denk dat het wel tijd voor dat is. Maar en nog harder werken, gewoon nog meer gasten op. Ik ga ook weer op die TikTok live gaan.
2: Ja.
3: Maar die, of een reality soap of een film. Die voel ik wel aankomen, man. Ik ga gewoon nog meer gas geven. Ik blijf op deze wave natuurlijk gewoon qua consistentheid. Met een extra tandje erbij. En dan moet het wel lukken, man. Dus op naar meer, man.
2: Op naar meer.

0: After 9. Quote van de dag.
1: Ja. Naro, je hoort het al. Quote van de dag. En wat heb jij staan vandaag?
2: Oh, mijn quote van de dag is... als schaken niet lukt, moet je dammen. maar snap je mijn vriend?
1: Ja, tuurlijk. Je moet door.
2: Ja, dus zeg maar, als je iets niet op de ene manier kunt bereiken, dan moet je gewoon een andere strategie gebruiken, snap je? Of als je het spel niet aankan, als het te moeilijk voor je is, dan moet je misschien iets makkelijkers doen.
1: Tering, man. Je hebt hierover nagedacht, maar dit is wel echt een goeie, man.
2: Toch?
1: Ja, maar deze is sterk, man. Maar hoe ben je op deze gekomen? Je werd wakker en toen dacht je, ja, man.
2: Ja man, gewoon spontaan, gewoon in de wakkie kwam die al helemaal op, man. Ik dacht, ja man, deze ga ik gooien.
1: Oké, ja, heel sterk.
2: En wat heb jij daar?
1: Oh, ik had er ook over nagedacht, broer, en ik zeg het je eerlijk, bij mij ging het een beetje om comfort. Ja man, bij mij ging het om, wil je hem horen?
2: Ja, ik wil hem zeker horen, man.
1: Oké, wat was het ook alweer? Oh ja, comfortabele dingen doen, toch? Comfortabele dingen doen, toch? Die maak je niet rijk. Maar oncomfortabelijke dingen en ongelofelijke dingen en onzekere dingen wel.
2: Ja, 100%.
1: Snap je?
2: Dus je moet ook gewoon risico's nemen, zeg maar.
1: Comfortabelijke dingen maak je nooit rijk. Maar ik heb moeite met het woord comfortabele.
2: Ja, ik hoor het, man. Comfortabel, nee, is heel makkelijk eigenlijk.
1: Ja, comfortabele dingen.
2: Comfortabele dingen, ja.
1: Ja, dus comfortabele dingen die maak je nooit rijk. Maar oncomfortabele dingen, zoals... ongelooflijk onzeker. En
2: ja, toch gewoon wat niet in je straatje als je denkt van nee, maar dit kan ik niet of dit moet ik eigenlijk niet doen. Die ding moet je juist, die moet gewoon in het diepe springen, want daar ligt de succes.
1: Ja, snap je? En mensen die heel veel werken hebben eigenlijk geen tijd om geld te verdienen.
2: Hoe bedoel je?
1: Ze zijn al bezig met verdienen.
2: Ja, ik hoor je.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Nee, maar ik vind het al twee hele sterke quotes van op deze mooie vrijdagavond, man.
1: Ja.
2: Ja, toppie.
1: Ja, en ik heb nog eentje eigenlijk. Geld is een vreemd goedje. Als je het bewaart, heb je er niks aan. Als je het uitgeeft, ben je het ook kwijt.
2: Wat?
1: Geld is een vreemd dingetje eigenlijk. Snap je? Geld is vreemd. Als je het bewaart, heb je er niks aan. Maar als je het uitgeeft, ben je het ook kwijt. Dus het is een vreemd...
2: Ja, ik hoor je. Maar je moet ook genieten, maar je moet ook stekken. Maar als het op je bank alleen maar blijft staan, dan heb je er ook niks aan om ernaar te kijken. Dus ja... Je moet genieten, maar tot een bepaalde hoogte, je weet toch?
1: Yes.
2: Ja.
1: Ja, dat waren de quotes van vandaag, man.
2: Ja, sterk, man.
1: Shout-out naar jou.
2: Shout-out naar jou, man, Broski, man.
1: No, echt shout-out naar jou, man. Nee, maar ik hou van jou, man.
2: Ik ook voor jou, man.
1: No, maar ik hou echt
2: van
1: jou.
2: Ik ook voor jou, dat weet je, man. 100%.
1: En natuurlijk, jij als Galaxy-luisteraar, bedankt voor het luisteren dat je er weer was op deze After 9. Iedere vrijdag van 9 uur avond tot 23 uur avond. We are... out. Dikke Galaxy Radio. You can-

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland.
0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
6: Kijken we nog even naar het weer.
5: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden.

en je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar De La Soul met The Business featuring Common Sense. En dat kun je vinden op het Legendary album. En dan heb ik het natuurlijk over Stakes Is High. Ja, maar dat is een heel dope album. Inmiddels is ook alweer 30 jaar oud, 1996 uitgekomen.

dingen, wat internationale dingen. En weet je, ik vind het dope om gewoon even te beginnen met Young Miami. Ook even voor alle sisters out there, you know. F.U. heet de tune. Dat is waar wij naar gaan duisteren van Young Miami.

Yeah.